0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De brandweer is bezig met een natuurbrand in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Er staat oud gas in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer blust vanaf het water met meerdere vaartuigen en ook wordt er een drone ingezet. Het advies aan mensen in Koog aan de Zaan is om ramen en deuren dicht te houden. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om de internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël eind februari de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar, met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Waarom het internet in Iran juist nu wordt hersteld, is niet bekendgemaakt. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwis uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. En veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het, bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Nieuwsradio.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen afrit Wageningen en Veenendaal West 3 kilometer file door een ongeluk. De weg is vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. Wethouder Sander van Nieuwenhuizen keert niet terug in een mogelijk nieuwe college van burgemeester en wethouders in Putten. Zijn partij, Gemeentebelangen Putten, heeft besloten niet met hem door te gaan in de volgende bestuursperiode. Van Nieuwenhuizen blijft zijn functie vervullen tot het einde van de huidige bestuursperiode en geeft aan het besluit te respecteren. Hij kijkt terug op zijn periode als wethouder met tevredenheid en spreekt zijn waardering uit voor de samenwerking binnen de gemeente. De coalitieonderhandelingen in Putten zijn nog gaande. Gemeentebelangen Putten spreekt met SGP, CDA en ChristenUnie over voortzetting van de samenwerking in het nieuwe college. Waarom de partij niet met Van Nieuwenhuizen doorgaat, is niet toegelicht. Op het Houtdorper en Spulderveld bij Ermelo worden de komende periode 6 wandelingen georganiseerd, waarbij deelnemers kunnen meelopen met herder Jeroen en zijn schaapskudde van 250 schapen. Tijdens de wandelingen vertelt de herder over het eeuwenoude herdersambacht, het beheer van het heidegebied en actuele onderwerpen zoals de wolf en de inzet van kuddebeschermingshonden. Ook krijgen deelnemers een kijkje bij de overnachtingsplek van de kudde. En tot slot, DVS 33 Ermelo heeft de reguliere competitie afgesloten met een 1-0 overwinning op SV Huizen. Door de zege pakt de Ermelose club de derde periodetitel en eindigt het als tweede in de derde divisie A. Het enige doelpunt viel kort na rust via Owen Muller. DVS hield daarna stand en profiteerde bovendien van puntenverlies van concurrent Hercules. Dankzij die combinatie verzekerden de geelzwarten zich van deelname aan de nacompetitie voor promotie. In de eerste ronde van de play-offs treft DVS 33 nu FC Rijnvogels. De wedstrijden worden gespeeld op 27 mei en in het daaropvolgend weekend. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.
2: Let's go, girls.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis, dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Emmeloord-Muiden tussen Lelystad Noord en Lelystad Airport afrit 2 kilometer file. Op de A12 Arnhem richting Utrecht 11 kilometer langzaam rijden tussen afrit Oosterbeek en Maarsbergen. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Strandmulder 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
5: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Hey, wat is wakker? Hey,

Een hele goede morgen, welkom bij de Wereld Wordt Wakker op Veluwe FM. Het is vandaag dinsdag de 26e alweer. 26 mei betekent dat en dat betekent ook dat we de laatste week van de maand mei ingegaan zijn al.

En ook vandaag zijn je bijdragers meer dan welkom. Je kan WhatsAppen, bellen, mailen en likes komen. Dus kijk maar even wat het beste in jouw straatje en bij jouw karakter past. Dus bellen, mailen, WhatsAppen en likes komen. Ja, het is, de een is wat enger dan de ander, maar net zo leuk allemaal.

niet alleen de een of de ander, maar het een of het ander is ook enger. Dus maar dat gaat dan ook. Weten zij het zo, hè? 06-8309-8309. Dat is het meest gebruikt en het snelst, de WhatsApp. Alleen maar om te WhatsAppen, niet om te bellen. Bellen doe je naar 0341-360148. 0341-360148. Maar je kan ook mailen naar studio@velofm.nl, studio@velofm.nl, of langskomen aan de Brinkstraat 91 te Putten.

Zo, dat waren de snoesnummers. We begonnen met Say Something van de Worship Mob. En daarna hadden we Europe's Cry. Of Heaven's Crying. Europe heet het nummer. Santana. En we eindigden met The Kiss of Life van Sade. En dat betekent dat we toe zijn aan de ochtendgymnastiek.

Succes, Tamer. Je weet dat ik van je hou. Shake. Was dat vanochtend mystiek? Nou, dat was hem dan. En dan gaan we nog even eentje doen van Shania Twain. En dan is dat weer tijd voor het weerbericht. Ja, Shania Twain komt met Forever and For Always. Zo heet het liedje.

0: Zo, dat was er dan. Shania Twain met Forever and Always. Ja, vrolijk deuntje. We gaan naar het weerbericht. Het wordt zonnig vannacht, helder. Maar later ook wat bewolking. Ja, we gaan er overdag over. We hoeven niet te weten wat vannacht voor weer wordt. 32 graden wordt het vandaag in ieder geval. En de wind is... nou, gaan we weer. Vannacht weinig wind. Ja, morgen zwak en variabel. In het noorden later matig uit noordwest en noordkracht 3. Nou ja, we gaan naar de komende 5 dagen dan maar. Morgen, gaan we van 32 naar 23. Draaiend gewoon om. Woensdag 23 graden, s'nachts 13. Donderdag 24, s'nachts 9. Vrijdag 28, s'nachts 15. Zaterdag 25, s'nachts 14. Zondag 22, s'nachts 14. Kans op neerslag in procenten. Woensdag 0, donderdag 0, vrijdag 5. Zaterdag 35 en zondag 70. Dan de kans op zon in procenten. Woensdag 80, donderdag 90. Vrijdag 65, zondag 80 en zaterdag 80 en zondag 55. Nou, dat.
1: I love

Uit 1974, de mannen van Sweet met Blockbuster. En eens even kijken. Ja, dit vertelt over een schandaal.

grow. And if it makes you happy. Ja, en waar was je dan happy van? Nou, misschien wel van het filenieuws. De A29, sorry, de A30. Die zit in noordelijke richting dicht. Tussen Ede en de aansluiting met de A1. Dus daar staat geen file, maar ja, je kan er ook niks mee. Dan de A28 tussen Ermelo en Hoevelaken staat 21 kilometer. En dan hebben we alleen de A1 nog over. En daar staat tussen Voorst en Kootwijk, op de Amersfoort, tot en met richting Amersfoort. Tussen Voorst en Kootwijk staat 8 kilometer. Wat is het daar rustig op die weg? Joh.

0: Veluwe FM.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
4: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
3: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Dat is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Ewes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Ewes voelt zich vereerd.
5: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning van mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
3: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Emmeloord-Muiden tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarder 6 kilometer file, kwartier vertraging. A12 Arnhem-Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal West 12 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de A15 Gorinchem richting Nijmegen tussen Elst en Bemmel staat 3 kilometer file en een vertraging van 10 minuten. 20 minuten op de A50 Arnhem richting Oost tussen Heteren en Ravenstein. 18 kilometer file. 10 minuten op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopend Hattemerbroek. En 788 Woesterhoeve-Beekbergen bij Beekbergen. Een kwartier vertraging in 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, welkom terug in het tweede uur van de Wereld World Record op deze dinsdag de 26e mei alweer. En we begonnen met Survivor Eye of the Tiger. Volgende nummer komt van een Nederlands bandje. Shocking Blue.

Ja, fun met surf, ja. En Erik Ras brengt dat meteen op een idee. Die zegt, nou doe mij dan maar surf Nicaragua van Sacred Reich. Komt-ie. Nou, heel langzaam op gang.

Zo, een beetje watersport op de vroege morgen. En dan gaan we kijken naar de headlines van de NOS. Ik pak ze er even bij en ik noem ze op met de bijbehorende pagina. En als je denkt, ja, ik wil het hele bericht wel horen, al dan niet met een knipoog, dan even het pagina nummer doorgeven. Meer invloed criminelen bovenwereld, 104. Jazzlegende Sonny Rollins overleden, 127. VS valt doelen aan in Zuiden Iran, 129. Ruimterots vernoemd naar Nijmeegse, 108. Israël voert offensief Libanon op, 128. Den Haag dwingt leerplicht af, 107. Kinderen zwaar gewond bij een barbecue, 106. Paus uit de zorgen over AI en wapens, 126. En de PVV bewerkt weer rechtbankstekening, zoals altijd de plaatjes aan het bewerken zijn, 105. Nou, dat zijn de headlines en ondertussen draaien we even de muziek. We beginnen dadelijk met 104.

Sia. The Clap Your Hands. En dat brengt ons naar pagina 104. En die pak ik er even bij. Criminelen krijgen steeds meer invloed op het openbare leven, terwijl de overheid steeds minder controle over hen heeft. Dat blijkt uit een rapport van het Strategisch Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit dat in handen is van de NOS. Nou, laten we blij zijn. De overheid hier in Nederland heeft helemaal niks, maar dan ook niks onder controle. Dus gelijke monniken, gelijke kappen. Iedereen wordt dus gelijk behandeld. Want er wordt hier niks, maar dan ook niks geregeld, opgelost of wat dan ook. Nou, dat is mooi en dat is al jaren zo. Dus daar moeten we eigenlijk ook niet van opkijken. De onderzoekers waarschuwen dat er een parallelle economie ontstaat, waarbij criminaliteit zich nestelt in vastgoed, transport, zorg, horeca en detailhandel. Het gevaar is dat er daardoor een staat binnen een staat ontstaat. Wat een mooie zin. Een staat binnen een staat ontstaat. Daar waarschuwen ze voor. Ook moet er volgens hen meer gebeuren tegen de grootschalige werving van jongeren door criminelen. Ja, die criminelen, daar kan de overheid nog wat van leren. Die organiseren alles goed en zo. En over het algemeen is er ook best wel crimineel gedrag in Den Haag. Maar dat is nou niet op basis van dat je nou zegt van doorpakken of zo. Dat gebeurt dan gewoon niet. En dat is jammer, gemiste kans.

Ja, en of ik dan bij een 106 ook nog even wilde doen. Twee kinderen zijn bij een barbecue in Breda zwaar gewond geraakt. Ze stonden dicht bij de barbecue toen hun vader spiritus opspoten en een steekvlam veroorzaakte. De kinderen liepen zware brandwonden op aan armen en benen. Het ongeluk gebeurde bij een kerk waar een pinksterviering was geweest. De vader probeerde eerst het vuur aan te maken met een aansteker. Maar omdat dat niet opschoot, zette hij spiritus in. Ja, want haast, tijd is geld, hè. De brandweer waarschuwt barbecues nooit aan te steken met licht onvlambare vloeistoffen als spiritus en benzine. Jaarlijks belanden enkele tientallen mensen in Nederland in het ziekenhuis doordat ze dat wel doen. Ja, ja, ik snap het ook wel weer. Spiritus sanctum, hè. Het was Pinksteren natuurlijk en de geest kwam over ons heen, spiritualiteit. En ja, spiritus sanctum, ja, dat helpt dan. Maar in dit geval pakt het dus helemaal verkeerd uit.

En dan het laatste bericht wat ik voor moet lezen, in ieder geval wat er aangevraagd is om voor te lezen. En dat is het volgende bericht. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins van 95 is overleden. Hij gold als een van de invloedrijkste saxofonisten in de muziekwereld. Hij stond bekend om zijn improvisaties tijdens concerten. Zijn carrière begon eind jaren 40 en hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit. Waaronder bekende titel was als Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten zoals de Rolling Stones. Spectaculair waren zijn solo's die in een hoog tempo voorbij voortjakkerden. Soms wel een half uur lang. In 2014 moest Rollins stoppen met spelen, omdat hij leed aan een longziekte. Ja, en dat is voor blazers natuurlijk funest. Nou, dan gaan we even een stukje luisteren van Sonny Rollins.

je hebt van die categorieën fijne liedjes. Nou, dat is een van, tenminste vind ik dan. Suzanne Vega, My Name is Luca. Deze hoort er wat mij betreft ook wel bij. Hoewel Supertramp natuurlijk een heel breed repertoire heeft. Maar veel meer in aanmerking.

0: Veluwe FM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
2: Heemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna driekwart van de gemeente heeft te maken met veel uitgevallen medewerkers. Een hoge werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken, ziet het ANO-fonds gemeente.
6: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
5: Gemeenten hebben ook last van grote personeelstekorten. Door het hoge verzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Van Cote en de Bee. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Drukke spits met steeds minder files op dit moment gelukkig. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Knoopend Eemnes. 8 kilometer langzaam rijden. A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen Knoopend Muidenberg en Diemen Noord door een ongeluk. 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort, tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst, 10 kilometer file. Op de A50 Os richting Arnhem, tussen Knoopend Ewijk en Renkum, 10 kilometer file. A50 Arnhem richting Os, tussen Knoopend Valburg en Ravenstein, 12 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
8: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
0: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, we begonnen dit derde uur met de Silent Comedy met Gaslight. Zo heet het nummer. Ja, ik zet de volgende dan weer klaar. In dit uur gaan we de regio in ook qua nieuws. Dus, maar eerst nog even een muziekje. Maar die komt weer heel langzaam opzetten.

En Henk Kous die heeft gisteren zijn 90ste verjaardag gevierd en hij is altijd bezig geweest voor putten. Hij was jarenlang het gezicht bij seniorenstijldansgroep, maar liefst putten. Maar liefst 25 jaar lang zorgde hij daar als discjockey voor de muziek. En dat heeft hem bezig gehouden en zo. Nog van harte gefeliciteerd, ook namens Veluwe Wim. En dan in Putten kun je schatten zoeken bij basisschool Huinen. En dat doen ze aanstaande zaterdag 30 mei van 10 tot 2 uur. Er is een kleedjesmarkt aan de Huinenschoolweg 5 in Putten. Dus daar kan je naartoe. Aanstaande zaterdag basisschool Huinen. Aanstaande zaterdag van 10 tot 2 uur. Kleedjesmarkt aan de Huinenschoolweg 5 in Putten. Gaan wij naar het volgende nummer alweer. Eens even kijken, waar had ik die gelaten? Daar had ik die gelaten.

The End of the Earth. En dan duiken wij weer even de regio in. Waar zijn we aanbeland nu? Eens even kijken. Ja. Die moet ik hebben. Nee, die moet ik... Ja. Oh nee, die moet ik hebben. Werelddansgroep Horlepiep organiseert jaarlijks eindbal in Harderwijk. Op zaterdag 30 mei organiseert de Werelddansgroep Horlepiep het jaarlijks eindbal in de Kiekmuur aan de Tesselschadelaan 1 in Harderwijk. De zaal is geopend vanaf 7 uur. Het programma duurt van 7:30 tot 10:30. Met het eindbal sluit de vereniging het dansseizoen feestelijk af. De avond staat in het teken van ontmoeting, muziek en dans en biedt ruimte aan zowel trouwe leden als andere belangstellenden die kennis willen maken met werelddans. Werelddans verbindt mensen via dansvormen uit verschillende culturen en draagt bij aan uitwisseling, respect en verbondenheid. Het programma staat onder leiding van Margriet van der Puttepols en Hella Noordam.

Zo, electricity en ja, we worden Dua Lipa er ook bovenuit knallen, dus die deed ook mee. Maar het gezelschap was nog veel ruimer. De bodemsanering is nodig bij een plan aan de waterweg in Putten. In de wijziging van het omgevingsplan Waterweg 100 tot en met 100a is door het Puttense College van Burgemeester en Wethouders de eis tot bodemsanering opgenomen. Het gaat om een verontreiniging die niet diep de grond ingaat en een relatief kleine oppervlakte betreft. Om die reden moet, zo stelt het college, geen problemen opleveren wat betreft praktische uitvoerbaarheid. Zodra de vergunning voor de nieuwbouw wordt aangevraagd, wordt meteen gecontroleerd of de bodem op de juiste wijze is gesaneerd. En dan gluren bij de kunstenaars, 28e editie van de Puttense atelierroute. En de atelierroute vindt dit jaar voor de 28e keer plaats. Het is tijdens het weekend van 29, 30 en 31 mei, komend weekend dus. 25 kunstenaars openen op verschillende locaties in Putten hun ateliers voor het publiek. Het thema is kleur, kleur, kleur. Officiële opening vindt plaats op donderdag 28 mei om 8 uur in de kunstkelder. En daarna zijn de ateliers geopend op vrijdag 29 mei van 1 tot 5. En op zaterdag 30 en zondag 31 mei van 11 tot 5. De thema-expositie in de kunstkelder blijft na afloop van de atelierroute nog tot en met 20 jaar te bezichten, 20 juni. En meer informatie www.atelierrouteputten.nl. www.atelierrouteputten.nl. Ja, dan gaan we naar het volgende deuntje alweer. Ja, het is tijd weer voor een deuntje.

Zo, en dan schuiven we weer even door naar het nieuws uit de regio. Eens even kijken wat we dan nu weer hebben. Onderhoud, ja, we blijven nog even in Putten. Onderhoud aan provinciale wegen rond Putten. Automobilisten in de omgeving van Putten moeten de komende periode rekening houden met werkzaamheden aan verschillende provinciale wegen. Provincie Gelderland voert tussen eind mei en augustus onderhoud uit aan het wegdek van meerdere N-wegen. Van Putten gaat het onder meer om de werkzaamheden aan de N303 op 26 en 27 mei. Dat is dus vandaag en morgen. Ook in de regio. Nachtwerkzaamheden aan de N310 bij Elspeet op 27 mei. En de N301 bij Nijkerk op 11 en 12 augustus. Volgens de provincie is het onderhoud nodig. Ja, man, er staat net een bericht uit Den Haag. Er is 1,5 miljard nodig geval dat onderhoud. Dus ja, en dan wethouder van Nieuwenhuizen keert niet terug in het college. Wethouder Sander van Nieuwenhuizen heeft aangekondigd dat hij niet terugkeert als wethouder voor gemeentebelangen Putten in een mogelijk nieuwe college. De partij heeft bij hem aangegeven niet door te gaan met hem als wethouder in een mogelijke coalitieperiode. Ja, wordt niet aangegeven waarom niet, maar dat lijkt me toch niet prettig als je van je eigen partij te horen krijgt van we gaan niet met je verder. Maar goed, er zal ongetwijfeld een reden toe zijn.

Ja, dat waren ze. Simon & Garfunkel met de Boxer. En ik zit me te bedenken, Garfunkel, ik moest vroeger altijd denken aan, ja, aan een apparaat. Zoals was telefunken, dat was dan een geluidsapparatuur. En bij Garfunkel dacht ik dat dat ook een soort stereoapparatuur was. Maar dat was gewoon Simon & Garfunkel, ja. Goed, we gaan weer even naar de regio. Recept voor Succes, dat is een groep. En die hebben het eerste Jiddische kampioenschap legpuzzelen gewonnen. Ja, ja. Het team Recept voor Succes legde de puzzel in 1 uur en 33 minuten. En kreeg daarmee de felbegeerde bokaal uitgereikt. En dat is knap hoor, want het stond op de doos voor 4 tot 8 jaar. Dus als je dat dan in 1 uur en 3 minuten doet, nou, dan heb je toch 4 jaar gewonnen, hè. Hun winnende tactiek was van plek roleren zodat je het even niet meer ziet. De nummers 2 en 3 volgden 8 en 10 minuten later. 19 teams hebben meegedaan. Van harte gefeliciteerd aan. En dan de Raad van Harderwijk heeft geen bedenkingen tegen de nieuwbouw van Hotel van de Valk. Afgelopen donderdagavond hebben ze daar een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Dus dat betekent dat de uitbreiding van de Valk kan gebeuren. Dan werkzaamheden fietspad Parallelweg in Harderwijk is vertraagd. Gemeente Harderwijk wil een totale aanpak. Nou ja, dan. Hij is in 2025 bewust niet uitgevoerd. En nu gaan ze het dus in totaal aanpakken. En dan kijken of het dit jaar dan wel gebeurt. Ja, wat moet je anders zeggen? Goed, gaan wij weer verder met een deuntje.

0: Veluwe FM.
1: Hemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Kwekkers Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het liggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
4: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
3: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
5: Een brug, een tunnel. Nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
3: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Oost tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
8: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
1: Hemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Kwekkers Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
9: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
10: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk! Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
11: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
9: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, we wonen het vierde uur van de wereld wordt wakker met Theme for Great Cities van de band Simple Minds. Een instrumentaaltje. En we doen er nog een en dan gaan we bellen met de VVV in Nijkerk. En dit is het volgende nummer.

0: Goedemorgen mensen van de radio. Ik ben Madeleine van Boekel naar Roodbeen en de VVV.
1: Goedemorgen Madeleine van Roodbeen en de VVV.
0: Goedemorgen.
1: Alles
0: hele
1: wel?
0: Goedemorgen.
1: Ja, het is mooi weer hè?
0: Het is heel mooi weer.
1: En een
0: mooi Pinkster weekend gehad?
1: Ja, lekker relaxed. En dus wat dat betreft niks te klagen. Jij?
0: Nee, ik ook. Nou ja, behalve dat ik het dan te warm had af en toe. En dat ik me dan ineens herinnerde dat het ook wel heel erg koud had kunnen zijn.
1: Ja, dus. Oh, dan krijg je vandaag nog moeilijker, want het wordt nog warmer vandaag. Hè?
0: Ja. Nou. Maar gelukkig hebben we hier airco.
1: Oké, nou sterkte ermee in ieder geval.
0: Ja. Nee, maar de rest van de week belooft het ook nog mooi te worden. In ieder geval tot het weekend, tot zondag. Daarna gaat het een beetje regenachtig worden. Misschien een beetje tropische stormen. Maar dat is mooi, want deze week en vooral dit weekend eigenlijk hebben we hele mooie activiteiten op de planning.
1: Nou, komt daar even mooi uit.
0: Nou, deze zaterdag, jaarlijks terugkomend evenement, ik denk voor veel Nijkerkers ook echt een vast begrip, namelijk de Veluwe Wandeltocht. En onze Nijkerk heb je niet een 4 avonden lang wandelen, maar gewoon 1 vaste strakke dag. En dat is deze zaterdag 30 mei, de Veluwe Wandeltocht. Weet niet zeker of het nog aangemeld kan worden, maar het is ook altijd een feestje om langs de zijlijn te staan en de wandelaars aan te moedigen. En uiteraard voor de laatste 5 kilometer of voor stukken van de route doen daar ook muziekkorpsen mee. Dus het is één groot feest deze zaterdag. Met 25 graden, nou ja, een beetje langzaam tempo, rustig tempo en een beetje bijbruin in de zon. Wordt helemaal heerlijk. Nou, waar je ook bij kunt bruinen is bij 2 horecagelegenheden die deze zondag een evenement hebben gepland. Namelijk iets verder weg aan het water bij het strandhuis Nijkerk, bij Bad Hulkenstein, kun je genieten van Ibiza Lounge. Lounge op het terras aan het water met de sounds van DJ Remy. Laat je verrassen door exclusieve cocktails buiten de kaart om. En geniet van onze extra cocktailbar voor de zomerbeleving. Nou, entree is dus gratis. En van 2 tot 6 kun je daar lekker terrassen. Dat is 2 tot 6 in de middag. Dus perfect moment om lekker te genieten van de zon en van een drankje. En waar je ook lekker kunt genieten van een drankje is deze zondag. Ook deze zondag, dus net zoals de Ibiza Lounge deze zondag. En dit valt misschien nog wel goed te combineren zelfs. Want deze zondag is bij het Alberto's Italian Sunday Lounge Brunch. Volgens mij, dat staat me al bij dat ik het eerder heb genoemd. En dat komt wat met staan elke laatste zondag van de maand. En dan is het tijd om te ontspannen en te genieten. Voor €35 per persoon schuif je aan bij de Sunday Lounge Brunch. En dan krijg je een mimosa bij het begin. Duurt dan van 12 tot 4. Nou, als je het een beetje slim speelt, dan ga je om 12 uur aanschuiven bij Alberto's. En dan in 2 uurtjes je helemaal volvreten. En dan vervolgens fietsen of de taxi nemen naar het strandhuis. Om dan om 2 uur daar te zijn voor de cocktails aan het water. Dus dat klinkt als, dat klinkt eigenlijk als wel een heel aantrekkelijk plan voor dit weekend. Het hoeft allemaal natuurlijk niet per se met de alcohol en weet ik het wat. Je kan ook volgende week dinsdag, aanschrijven bij Coffee Connect in Stream Spring 42. Op dinsdag 2 juni van 10 tot 12 ochtends organiseren Sigma en Stream Spring 42 een speciale ochtend bij Stream Spring 42. En in een ontspannen en informele sfeer dan brengen we mensen samen rond een kop koffie of thee. Of je nu nieuw bent in de omgeving Nijkerk, je netwerk wil uitbreiden of gewoon zin hebt in een goed gesprek, bij Coffee Connect ben je welkom. Nou, eerste kopje koffie of thee met iets lekkers is van ons. Alles wat erna volgt is voor eigen rekening, maar vooral voor eigen gezelligheid. Kost €5. Dat is een mooi gesprek wel waard, denk ik. En dat was hem eigenlijk al. Verder kan ik niet heel veel vinden. Het hoeft natuurlijk ook niet.
1: Nee, het is
0: een. Mijn vakantie heb ik al gehad.
1: Het is een interessant pakketje, dus. Je mag kiezen: gaan we luisteren naar Babe van Styx? Of naar Why Did You Do It van Stretch? of naar Your Mirror van Simply Red?
0: Wat was het tweede ook alweer?
1: Why Did You Do It van Stretch.
0: Nou, doe die maar.
1: Gaan we die doen en dan wens ik je een hele fijne week.
0: Hele fijne week.

look in the mirror, your mirror. En daarmee zijn we weer toe aan het regionaal nieuws. Ik pak het er weer even bij, want er is nog genoeg te melden. Huiskamerconcert met accordeonist bijvoorbeeld in Gerrit Frederiksen in het Odensehuis in Harderwijk. Dat is vrijdagochtend, aanstaande vrijdag, 29 mei, een bijzondere editie van de maandelijkse lezing. Dit keer geen spreken, maar een huiskamerconcert met de accordeonist Gerrit Frederiksen. Hollandse liedjes worden gedaan en Franse chansons en warm ontspannen setting. Het concert vindt plaats van 10:30 tot 11:30 met een inloop vanaf 10:00. Iedereen is van harte welkom samen te luisteren, mee te zingen en elkaar te ontmoeten. Vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Dan overbruggingsmaatregelen vanuit gemeente Harderwijk voor Cultuurkust. Stichting krijgt eenmalige subsidie uitgekeerd. En dat is van €50.000 voor de exploitatie van het pand aan klooster 2 tot 4 waar men is gevestigd. Alsof het niks is. Dan VVOG heeft de competitie afgesloten met doelpuntrijk puntendeling. Hier de klaar naar Monster scoren en zwart-wit 63 hard onderuit. 1-5 verlies, zwart-wit tegen Teuge. VVOG deelde 3-3 gelijkspel. En hier de gaf Batavia 90, pakslaag 8-1. Nou, gefeliciteerd met de successen. Dan is FC Horst geëindigd op de 7e plaats in de tweede klasse. En daarmee was het klaar. Hebben Batavia Nunspeet won met 4-1, kampioen Go Ahead en 8-1, dat hebben we net over gehad. De FC Horst was vrij, dus dat was al een week bekend. Dat ze zich behouden hadden voor het nieuwe jaar.

Sjenieren konden met de acht redenen om niet met de platenmaatschappij in zee te gaan. En ze zijn misschien wel negen nu. Ja, ze deed dat gewoon, hè.

Function. En we gaan even naar afgelopen weekend. Spannende en belangrijke kwalificatiewedstrijd voor Elmelo. Afgelopen zaterdag stond in Heerenveen de laatste kwalificatiewedstrijd voor het Nederlands kampioenschap trampolinespringen op het programma. Voor de springers uit Elmelo werd het een succesvolle en een bijzondere wedstrijddag. De meest opvallende prestatie kwam op naam van Tess Ignatius. Slechts 3 maanden na een operatie aan haar been maakte ze haar rentree op de trampoline. Door haar herstel miste Tess de eerste 2 kwalificatiewedstrijden. Maar tijdens deze laatste wist ze alsnog een ticket voor de NK te bemachtigen. En dat geldde hetzelfde goal ook voor Eline Westhuis, Emmy Engel en... Allemaal gefeliciteerd dames en succes op het NK. Dan 2 zusjes, maar dat zijn dan duiven. Die hebben de eerste prijs op dezelfde dag in het Pinksterweekend gevlogen. Namens PV de Snelpost, die winnen ook alles. Gefeliciteerd met de 2 duivengezusters. En dan kan je in Ermelo, we hebben het er vorige week al over gehad, dansen tussen de bomen in Ermelo. Festival in de Rimboe. Keert terug op 30 mei aanstaande zaterdag. Verandert camping de Rimboe opnieuw in het festivalterrein. Met een hoop activiteiten en artiesten. Dus daar kan je dit weekend naartoe. Gaan wij naar volgende nummer alweer.

Set them free en de liefhebbers van barokmuziek kunnen hun hart ophalen tijdens een sfeervol concert in de Muzerij in Ermelo. Victor Pira, Piri Avila, blokfluit en klaverzimbel. En Gerrit het Hart, orgel en klaverzimbel verzorgen een gevarieerd programma met werken van onder andere Johann Sebastian Bach, Hans Leo Hassler en George Bohm. En dat doen ze, eens even kijken, met een blokfluit erbij. Je kan het van dichtbij bekijken. En wanneer is het dan? Zaterdag 6 juni om 3:30. Toegang is vrij. Na afloop wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd ter bestrijding van de kosten. Muzerijen is gevestigd aan de Tellichter Buurtweg 27.

0: Ja, en dan is Rapal je met een Keltisch volksfeest. Dat komt dadelijk. Met een Keltisch volksfeest op de planken in Estrado. 29 mei, vrijdagavond 29 mei. Schotse en Ierse tradities. En eens even kijken hoe laat begint het feestje dan. Ja, het is aanstaande vrijdag in ieder geval. Kaarten kan je reserveren. Meer informatie kun je vinden op www.estrado.nl. www.estrado.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden en in het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal. Veluwe FM.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Terug in het laatste uur alweer van de Wereld Tot Wakker. Stevie Wonder opende dit uur met I Wish. En we doen nog even een leuk plaatje.

Ja, en ik zit de volgende nummer alvast klaar weer. En dan pakken we de laatste nieuwtjes die er nog zijn even bij. Dierencentrum de Ark in Harderwijk bestaat 55 jaar. En dat was gisteren precies. Het dierencentrum zet zich in voor verzorging, et cetera. Herplaatsing van allerlei dieren, voor opvang ook. Sinds 1971 en er komen allerlei feestweken aan. Dus kijk even op de website van Dierencentrum de Ark. En dan de trampolinespringers tonen hun kunst en plaatsen zich voor het Nederlands kampioenschap. Harwal gaat. Dus dat is heel erg snel. En dan, verwachtingsmanagement rondom de burgerpeiling over de wensen van inwoners met betrekking tot hondenbeleid. Ja, dat gaat natuurlijk over wel hondenbelasting, wel poep opruimen, niet poep opruimen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat heeft alles te maken met Ermelo. En dan, hiep hiep hoera, het Marius van Dokkum Museum bestaat 8 jaar. Ook dat is deze week. En dan hebben ze ook feestweken. Kijk op de website van Marius van Dokkum. En dan het laatste bericht is dat DWS zich geplaatst heeft voor de na-competitie. En dat ze nog kunnen promoveren. Ze doen promoveren wedstrijden met de tweede klasse. Dus wie weet wat daaruit komt. Nou,

Swedish House Mafia. But heaven takes you home. Ja, en dan... dan zit ook wel even grappig. Dus Boris Breij.

Steve Warner met Get Back. En dat komt door oorspronkelijk natuurlijk van de Beatles. Maar nu dus uit de countryhoek Steve Warner. En als we het dan toch over een beetje de Amerikaanse countryhoek hebben. Dan gaan we ook nog even naar Toby Mac.

Zo, dat was hem, Toby Mac met Heaven on My Mind. En ja, we hebben nog twee platen te gaan. Ja, verzoekjes, Erik, probeer het nog even. Maar hij moet huilen nu, ja, nee. Dat moet je nog weten uit het verleden, Erik. Uiterlijk 10:15, de laatste verzoekjes. Nee, de 10:50, dat gaat niet meer lukken. Dat is nog nooit gelukt. Dus ja, jammer, andere keer beter. Morgen misschien wel. Goed, we gaan naar een beetje gegoochel.

Yeah. The Mavericks. A Dance the Night Away. Zo, doe geen gekke dingen, wees lief voor elkaar. Laat veel OFM aanstaan, dan komen wij elkaar vanzelf weer tegen. In mijn geval is dat morgen vroeg om 7 uur. Dan hakken we de week alweer in midden. En vanaf een uur waar doe ik dat samen met Trace. Goedemorgen!

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. File in het midden van het land op de N50 Emmeloord richting Zwolle voor Campus Zuid 8 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De indieners van het burgerinitiatief rond woningbouwplan Nieuw-Wijburg moeten afwachten tot de commissie Stad en Omgeving zich over het voorstel buigt voordat duidelijk wordt of de gemeenteraad hun wensen overneemt. Volgens de Harderwijker Courant is het initiatief gericht op meer invloed van inwoners uit Harderwijk op de uitwerking van het plan voor circa 1100 woningen, onder meer via een extern bureau en aanvullende participatiemomenten. Het initiatief is ondertekend door 180 inwoners uit Harderwijk en omliggende wijken. Een deel van de ondertekenaars stelt dat er behoefte is aan meer zorgvuldige participatie en aanvullende bijeenkomsten om zorgen over onder meer ruimtelijke inpassing en stikstofeffecten beter in beeld te brengen. Op het Houtdorper en Spulderveld bij Ermelo worden de komende periode 6 wandelingen georganiseerd, waarbij deelnemers kunnen meelopen met herder Jeroen en zijn schaapskudde van 250 schapen. Tijdens de wandelingen vertelt de herder over het eeuwenoude herdersambacht, het beheer van het heidegebied en actuele onderwerpen zoals de wolf en de inzet van kuddebeschermingshonden. Ook krijgen deelnemers een kijkje bij de overnachtingsplek van de kudde. En tot slot, DVS 33 Ermelo heeft de reguliere competitie afgesloten met een 1-0 overwinning op SV Huizen. Door de zege pakt de Ermelose club de derde periodetitel en eindigt het als tweede in de derde divisie A. Het enige doelpunt viel kort na rust via Owen Muller. DVS hield daarna stand en profiteerde bovendien van puntenverlies van concurrent Hercules. Dankzij die combinatie verzekerden de geel-zwarten zich van deelname aan de nacompetitie voor promotie. In de eerste ronde van de play-offs treft DVS 33 nu FC Rijnvogels. De wedstrijden worden gespeeld op 27 mei en in het daaropvolgend weekend. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Veluwe FM.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn meerdere mensen omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 schoolkinderen, hun begeleider en een chauffeur, meldt de VRT. De meeste kinderen zitten op een middelbare school voor speciaal onderwijs. De Belgische politie wil nog niks kwijt over het aantal slachtoffers, omdat nog niet alle familie is geïnformeerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De spoorwegbeheerder zegt dat de spoorbomen dicht waren en overweglichten rood waren. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse Defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de treinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden en dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer volop zon vandaag. Het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. File in het midden van het land op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
7: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
6: Welkom in de Rock Basement.
8: Ja, Marion.
9: Hey, hallo, daar zijn we weer.
8: Daar zijn
9: Dinsdag,
8: we weer.
9: Dinsdag, 1 uur.
8: Man, en... ik zie maar de helft van jou. Ben jij gesmolten of zo?
9: Ja, ik ben bijna wel helemaal gesmolten. Ja,
8: Jezus,
9: klopt.
8: Joh, wat is dit? Ik dacht, wij hebben natuurlijk een hele hoop vaste luisteraars.
9: Ja,
8: en natuurlijk
9: uiteraard.
8: Ook altijd veel nieuwe luisteraars. Hopen
9: ook.
8: We dan, hè?
9: Zouden ik hoop dat eerlijk... ze nu luisteren met deze hitte.
8: Dat hoop ik ook. Want ik dacht, hoe leuk zou het zijn als een van onze luisteraars eens even lekker langskomt bij de studio met een lekker waterijsje.
9: Nou, dat zou altijd...
8: Dat is toch leuk?
9: Ja, dat zou echt te gek zijn.
8: Dan zien we ook gelijk de mensen achter het ijsje.
9: Ja.
8: Ja.
9: Ja. De zo mensen is... achter de gift. Ja. Achter het ijs. Achter, ja. Wat zei natuurlijk vorige week, zijn we natuurlijk... ja, de lat is natuurlijk hoog gelegd natuurlijk, vorige week. Toen was ons Mirjam jarig en toen kwam haar lieve man Jannes, die kwam heerlijke taart die fly brengen.
8: Oh, dus zo lief.
9: Ja, de lat ligt hoog, dus wie komt ons nu verwennen?
8: Nou, ik ben heel benieuwd.
9: Ik ook,
8: wij wachten
9: ik ook,
8: af.
9: Ook.
8: Ik moet je zeggen dat ik al een super ervaring had voordat ik hier in de studio kwam, want Marion heeft haar kinderen namelijk zo opgevoed dat zij de deur voor haar open houden als ze uitstapt. Niet te doen.
9: Ja, nee.
8: Wat
9: ja.
8: deed haar zoon nu net? Die sprong uit de auto, wachtte netjes tot mijn auto... Had uitgezet
9: ja.
8: en deed de deur voor me open. Mijn dag kan echt niet meer stuk.
9: Nee, goed hè?
8: Ah, het is geweldig. Ja. Dus daar gaan we het straks allemaal over hebben. Maar niet te lang, want er zijn ook luisteraars die vinden dat we het veel kletsen.
9: Ja.
8: Moeten we een beetje rekening mee houden. Dus ik ga lekker gelijk over naar David Bowie, Modern Love.

0: Ah, iedereen is gek, hè?
1: Nou, Marion, hoor je dat?
2: Ja, ik hoor het weer. Onze Chuck is er ook weer bij.
1: Ongelooflijk, hè? Iedereen is gek. Ja. Ja. Zou die nog luisteren? Ik bedoel, hoe warm zou het zijn waar hij zit?
2: Ja, ik weet het niet. Dan zou je het weerbericht erbij moeten pakken. Dat vindt Joop ook wel fijn, denk ik.
1: Oh, maar dan moet het wel actueel zijn.
2: Ja, het moet wel actueel zijn. Ja.
1: Ik denk dat het weerbericht wel iets gaat zeggen over hoge temperaturen.
2: Nou, dat... Na vandaag schijnt het weer iets minder te worden.
1: Ja. Ja. Nou ja, we gaan het zien. Ik ga het zo even actueel opzoeken. En dan gaan we eens even kijken of er nog een onweersbuitje voor regen aankomt.
2: Ja.
1: Maar inmiddels gaan we dan gewoon lekker verder met Joe Cocker. Have a little faith in me.

0: Hey, nou, wat doe je dat leuk, Saskia?
1: Ja,
0: heb je dat zelf ingezongen?
1: Ja,
0: nou, jij bent echt waanzinnig goed bestemd.
1: Nou, dankjewel. Maar vergeet jezelf niet, hè?
0: Nee, zeker niet. Maar nee. Hier heb ik dan niet zo heel veel aan gedaan. Maar het ziet er wel. Het klinkt echt.
1: Met een fotootje van onze kelder erbij.
0: Ja, leuk hoor. Ja, echt leuk.
1: En weet je wat ik nog meer in de kelder heb gevonden onder de stof?
0: Nou, ik ben heel benieuwd.
1: Komt ie aan hoor.
0: Nou, dat klinkt alsof...
1: Dat klinkt bekend.
0: Ja. Nou, alsof er een soort van concertagenda op komst is of zo. Zal ik gewoon eventjes kijken wat er allemaal te beluisteren valt?
1: Ja.
0: Deze maand
1: concertagenda.
0: Ja, joh.
1: Hij is terug.
0: Ja, hij is terug hoor. Ja, als je wilt kun je vanavond nog naar Kortrijk in België. En dan kun je luisteren naar Warlord at DVG Club. En samen met Razorblade. En morgen is die. Even kijken. Ja, morgen is hij samen met Razorblade. Messiah in Musicon Den Haag. Dan kun je dus ook nog luisteren naar Warlord. Ik weet niet of er nog kaarten waren. Misschien wel. En anders moet je altijd even kijken op Ticketswap. En morgen 27 mei is in Tivoli spelen Hawthorne Heights. En gaan we verder naar 28 mei. Daar speelt Skunk & Nancy spelen in Eindhoven in het Klokgebouw. Daar zijn nog een paar kaartjes beschikbaar. Niet heel veel. En verder, ja, natuurlijk Harry Styles, die performt zich helemaal gek. Maar goed, wie wil daar nou heen?
1: Nou ja, ik niet.
0: Nee. 29 mei is in ieder geval Miss Montreal in Avers. Ook in Amsterdam. Ik weet niet of daar nog kaarten zijn, maar kijk gewoon eventjes als je denkt van... ik heb niks te doen vrijdag. Zucchero, die speelt ook nog ergens. En wat heb ik nog meer? 30 mei, ja. 30 mei, helaas is dat uitverkocht. Maar als jij toevallig kaartjes hebt voor de metal yoga in Tivoli... dan ben je een gelukkig man of vrouw. Verder heb ik nog wat staan op 30 mei. 29 mei. 16 horsepower in Groningen. En ik zal de allerlaatste dan misschien. Fleming is live te beluisteren op zondag 31 mei in het Zuiderpark in Den Haag. En ook in de Evenaar in Eindhoven kun je luisteren naar Motor Psycho. En verder moet je gewoon volgende week weer afstemmen op de Rock Basement, want dan doen we de concertagenda van juni.
1: Ja, zeker. Maar zet ondertussen vast even een groot kruis in je agenda bij 19 tot en met 21 juni. Want wie staan er dan op Pimpel? The Cure en de Foo Fighters.
0: Kijk, hoe gaaf is dat?
1: Dat is ook super gaaf. Dus knal die er vast uit. Dan hoor je volgende week van Marion wat er eigenlijk verder allemaal staat te gebeuren.
0: Ja, in juni... worden er een paar mooie optredens gegeven. Dat weet ik wel.
1: Ja,
0: dus,
1: en een lekker weertje erbij. Ja,
0: absoluut. Dus dan ga ik je volgende week ga ik wel vertellen. Nu moet je alleen nog eventjes van mij onthouden. En juni doen we volgende week. En dat allemaal op de heerlijke noten van Supertramp.
1: Goed.
0: Nou.
1: Ja, super hè.
0: Heb je nog een ander lekker nummer klaarstaan?
1: Ja, ik ga lekker door met Supertramp. We gaan eventjes terug naar school.

0: je hoorde School van Supertramp. En wat ons nou weer overkomt...
1: Nee, geen waterijs, maar wel iets anders heel lekkers.
0: Het is niet te geloven, joh. Heerlijk inderdaad. Het is geen waterijsje. Het is veel beter dan dat. Ik kan het alleen niet uitspreken. Hoe noem je het?
1: Rissoles zijn het. Tom zei... Tom, het is nieuw bij Tom in de kraam. En wij zijn testpersonen, hè?
0: Ja. Nou... Wij zijn de eerste inderdaad. Dus over 2 weken kun je die krijgen bij jou in de kraam, hè, Tom? Ja, klopt. Nou, wat een feest.
1: Ik zou zeggen, ga zeker die rissoles kopen en proberen. Want ze zijn echt heel erg lekker.
0: Ja, en, wat hoorde ik nou zeggen? Blijven ze ook zo lekker lang warm?
1: Ja, man.
0: Ja, dat is toch ook super. Als je even je lunch haalt, wil even nog een ommetje maken. Heb je gewoon zo'n warme... Nou, ik ga ook niet zeggen hoe het smaakt. Het laat ik als verrassing.
1: Lekker.
0: Maar je moet echt even... Zet over 2 weken dus even in je agenda. Even naar Tom.
1: Ja.
0: Hartstikke leuk.
1: Echt lekker.
0: Dankjewel, Tom. Heerlijk. Hey, we gaan eventjes door met The Calling.

0: Twee stemmen.
1: Eén kelder.
0: Dit is de Rock Basement.
2: Ja, lekker hè. Dat wordt gewoon eigen hè, zo'n tune. Vind je
3: ja, dat is zeker waar.
2: Ja, ja, en het is gewoon ook herkenbaar.
3: Ja.
2: Hé, maar Marion. Ja, dit was heerlijk. Maar ja, stel je nou voor dat er nog een luisteraar zit en die denkt... Ja, wacht even. Ik wou net onderweg met de waterijs. Dan...
3: Mogen
2: accepteren
3: ze nog steeds komen?
2: Dat.
3: Ja, tuurlijk. Maar wel niet een raketje of zo, maar meer ook niet.
2: Nee, precies. Gewoon voor de leut. Maar als je sowieso iets te vragen hebt of een nummer gedraaid wil hebben door ons... Wij zijn de broertjes niet. Je kunt ons bereiken op 06-8309-8309. Wij voegen jouw verzoekje dan toe aan de lijst.
3: Ja.
2: En die hoor je dan terug op de radio. Ja. En als je het leuk vindt, noemen we ook nog je naam.
3: Nou, hoe leuk is dat?
2: Of niet dan? We gaan ondertussen lekker verder met Creep Radiohead. Is dat een beetje jouw genre? Zeg je nou...
3: Nee, dat is prima. Jazeker, ja, tuurlijk. Het is lekker rock, toch?
2: Nou, dat weet ik wel zeker.
3: Ja, dat dacht ik.
2: Ik zit er echt helemaal in. Ik heb ook een rock aan vandaag trouwens. Maar daar komt-ie.

0: Wat een heerlijke versie, ja, deze live versie.
1: Het is een heerlijke live versie van natuurlijk Through the Looking Glass van Direct.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, het is een heerlijke band. En een van mijn favoriete momenten van deze band is natuurlijk hun optreden in Tivoli, Utrecht. Waarin hij zingt Als ik bovenop de Dom sta. Dat vond ik natuurlijk echt hartstikke leuk. Dat doen tegenwoordig een aantal artiesten. Hè? Dat ze een nummer van het land in die taal zingen. Nu zijn hun natuurlijk wel Nederlanders. Weet ik wel. Of een nummer wat bij die stad hoort. Ja. Ik vind dat wel grappig.
0: Ja, dat is ook leuk.
1: Ik hou daar wel van.
0: Zeker als het je eigen stadje is.
1: Ja, ja, ja. En ja, je zou het bijna niet denken. Maar ik ben dol op Utrecht. Ja, ik snap het ook.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Had je niet zo'n hele beste dag?
1: Nee, dat klopt. Nee. We gaan gauw door.
0: Ja,
1: want ik had Erik Ras op de lijn. En Erik die vraagt, mag ik The Four Horsemen van Metallica? Ja, ik neem aan dat je hem wil horen. Want... hij zit in mijn houten kistje. Je krijgt hem niet, want het origineel is van mij. Maar we gaan hem wel voor jou draaien. Hier is hij, Metallica. MUZIEK

0: Nou, je kunt nu niet meer zeggen dat ik geen rockchick ben.
1: Nee, absoluut. En ik denk dat je heel veel mensen naast Erik Ras blij hebt gemaakt met dit nummer van Metallica.
0: Denk ik ook. Ik denk dat ik er nou wel echt helemaal in zit. Dit is wel heftig, meneer Ras. Maar met heel veel liefde gedraaid door Maren en mij. En ja, weet je wie er ook weer in de studio zijn? Wie we ook weer hier hebben? Onze schilders. Die zijn er ook weer bij. En die zeggen goedemiddag dames. Ik hoor eigenlijk heel weinig vrouwelijke rockbands bij deze The Pretty Reckless met For I Am Dead. Dus ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig wat dat ons brengt. Maar ik vertrouw volledig op de schilders.

0: stemmen
1: in kelder.
0: Dit is de Rock Basement.
2: Je hoorde natuurlijk de vertrouwde stemmen van Kees en Leonard met Dit is de Rock Basement. Twee stemmen, één kelder. Blijft een lekkere tune, hè Marion? En laten we dat ook eens even zeggen over het nummer wat we zo net hoorden, wat aangevraagd was door de schilders. Ik kan echt niet anders zeggen als wat jullie een goede muzieksmaak hebben. Ik vind het echt mooi.
3: Het was zeker een leuk nummer. Alleen de zangeres natuurlijk een rockchick. Hè? De rest van de bandleden is allemaal mannen.
2: Ja, maar Het gaat om de dame die zingt. Ja. Ja, die maakt het eigenlijk wel een beetje. Dat vind ik. Wat maakt het uit? Ik hoop dat jullie genoten hebben. En ondertussen krijgen we de aanvragen stromen maar binnen. Ik kom helemaal niet toe aan mijn eigen kissie, Marion. Want, en dan is het ook nog eens een keer zo dat we zo meteen ook nog eens naar het nieuws gaan. Ja, dus jullie moeten lekker blijven hangen, want jullie zullen ons nog 2 uur horen. Zet hem lekker hard. Ga ik nog even door met Alice Cooper, School's Out.

0: Ja, dit nummer werd aangevraagd voor Gert B., broer van Ali. Ik zie jullie straks in het tweede uur, waarin wij natuurlijk gewoon weer terug zijn, Marion. Want we nemen even lekker een glas water. We wachten op wat waterijsjes. Tot zo, dan zien we jullie weer.
1: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Solvinity zou tegenhouden. Solvinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Anditsch, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Hemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
2: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
7: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
6: Welkom in de Rock Basement.
7: Hey Sas, wat voor plaat komt er uit je houten kist vandaag?
8: Nou, jij bent er op tijd bij, Saskia.
0: Zo, nou.
8: Lennart, die kan natuurlijk niet wachten.
0: Nee, hoorde je dat net
8: Leonard,
0: niet?
8: Leonard, ja.
0: Ja, hoorde je dat net niet op die deur, dat gebonk?
8: Ja, dat was Leonard.
0: Ja, ik kan niet wachten. Dat snap ik ook wel. Ik heb vandaag gewoon echt een heel oudje meegenomen uit mijn kissie.
8: Ja.
0: Het was warm. En nu heeft Henk dus een dingetje gemaakt, zeg maar, voor achter mijn fiets, zodat de platen erin kunnen. Maar nu is het dus zo warm dat ik op moet passen dat mijn platen niet krom trekken.
8: Nee, dus
0: nou moet hij ook een soort van parapluutje, dekje maken
8: of
0: zo.
8: Zoiets.
0: Want anders gaat
8: hij is me druk met die Henk van jou.
0: Ja, ja, maar goed, jij bracht mij op een idee. En als ik Henk een idee geef, vindt hij dat altijd hartstikke leuk.
8: Heb je nog leuke Pinkster gehad trouwens?
0: Ja, was heerlijk. Het was natuurlijk super lekker weer.
8: Ja.
0: En ik had een logeerhond, want mijn eigen hond is natuurlijk helaas overleden. En dat was heel erg leuk.
8: Oh, wat leuk joh.
0: Een labradoodle. Echt, dat is gewoon zoals je vroeger misschien een teddybeer had, maar dan in het echt. Die ook gewoon in mijn armen sprong, zo'n heel groot beest.
8: Oh, wat leuk joh.
0: Heel de avond tegen je aan, kusjes geven, het was...
8: Klinkt als een heerlijk weekend, Saskia.
0: Ja, was echt zo leuk. Lekker ermee wandelen en zo, maar natuurlijk wel oppassen met je viervoeter. Want het kan behoorlijk heet worden hoor, op straat. Dus Nou, dat was een beetje het weekend. Dat stond toch wel een beetje in het teken van de hond. En dat vond ik erg leuk.
8: Ja.
0: Hoe goed, jij dan?
8: Ja, nee, ja, ik heb ook een heerlijk weekend gehad.
0: Ja? Wat heb je gedaan?
8: Nou, ik ben gisteren bij een achterneef geweest op visite. Dat was echt heel erg leuk in Twente. Dus een heerlijke middagavond gehad. Dus dat was echt een geweldige invulling van de dag. En
0: leuk.
8: Zondag niet heel veel. Marco moest werken. Dus
0: oh ja.
8: Ik heb niet al te druk gemaakt met het warme weer.
0: Nee, maar dat is ook.
8: Moet je ook zeker niet doen.
0: Nee. Gewoon lekker veel water drinken, ja, of waterijsjes.
8: Ja, lekker in je hangmat liggen, de radio lekker aan en luisteren naar de Rock Basement. Ja,
0: ja
8: mooi,
0: ja.
8: Kan het niet zijn, toch?
0: Zeker. En als het dan geen dinsdag is, wat moet je dan doen?
8: Ja, dan kun je terugluisteren of je luistert naar een andere programma van VeluFM.
0: Oh, dat zijn natuurlijk veel meer programma's.
8: Tuurlijk.
0: Ja, kun je allemaal zien op www.veluFM.nl.
8: Ja. Of plaatje aanvragen, hè, wat al heel veel gebeurt vandaag.
0: Zeker.
8: Dat kan ook.
0: Ach, er is zoveel mogelijk op VeluFM.

0: Nieuws uit de basement.
1: Ja, nieuws uit de basement. Marion, is er nog nieuws uit de basement?
2: Niet heel veel nieuws, maar was wel nieuwsgierig.
1: Ik heb een aantal dingen. Ik heb een appje gekregen van onze schilders. En die hadden door de hitte het verkeerde song aangevraagd. Maar soms moeten dingen gewoon zo zijn. Want zij brachten ons best wel een leuk idee. Ze zeiden, misschien is het wel leuk om een keer een vrouwelijke rock artiesten uurtje te doen. En dat vind ik eigenlijk best een heel leuk idee.
2: Nou, hartstikke leuk.
1: Ze schrijven er dan ook bij wat ze hadden willen horen. Die nemen we dus mee naar het volgende vrouwelijke rockuurtje. Dus ik hoop dat jullie daarmee akkoord gaan. Is het een beetje te doen daar zo in die hitte met dat schilderen? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Wat denk je?
2: Het interesseert me echt geen reet.
1: Oh, nee?
2: Eigenlijk
1: ik denk dat die verf droogt, jongen. Dat wil je niet weten. Dat maakt jou niet zo uit.
2: Nee, joh. Nee? Het schelen. Oh. Nee, joh, natuurlijk niet.
1: Nou, ik denk, ga ik even door op die hitte. Maar dan wil je zeker vast ook niet weten dat er een hittegolf is.
2: Ik krijg het al warm als ik het alleen al lees.
1: Ja, meen je niet. Ja, er staat...
2: Je zal er naartoe moeten. Naar Frankrijk. Goh.
1: Ja, in de Verenigd Koninkrijk zijn maandag voor de tweede dag op rij warmterecords gebroken.
2: Hier trouwens ook, hè?
1: Ja, zeker. In Frankrijk stranden verschillende hoge snelheidstreinen in de hitte na een storing. Zult er maar naartoe gaan, mannen.
2: Ja.
1: En de trein in moeten. Ja. En
2: Frankrijk. Ik zie inderdaad wildstrook tussen staan. Ga ik ook binnenkort heen. Maar het was sinds 1985 niet meer zo warm geweest tijdens de Pinkster in Nederland.
1: Hoe kan het?
2: 1985, lang geleden.
1: Ja, toch wel. Ja, 19. Toch wel. Er zit ook gewoon een 19 in.
2: Ja, dat was nog een tijd dat we gewoon, met een bal speelden op straat. Buskruid, stoepkrijten, knikkeren. Een Walkman. Ja. Ik had een Walkman.
1: Ja, zeker.
2: Ik had zo'n radiocassette recorder met dubbele cassettes.
1: Zo.
2: Ja, dat kon je ook opnemen van
1: dat
2: een ander bandje.
1: Ja, oh ja. Oh,
2: kon je huren, kon je lenen bij de bibliotheek.
1: Ja, maar tegenwoordig mag je dan niet meer zeggen dat best wel een hele leuke tijd was. Dan word je gelijk bestempeld met boomer. Dat vind ik dan zo flauw. Daar heb je dus helemaal niks mee.
2: Dat interesseert je toch niet de rozen? Wat een ander ervan vindt. Dat was echt een leuke tijd.
1: Ik moet eigenlijk dat nummer van Karst eventjes gaan opzoeken, joh.
2: Van wie?
1: Ja, Karst, weet je wel. Ja, hoe heet hij nou met zijn voornaam? Ja.
2: Het interesseert me echt geen ene reet.
1: Die.
2: Nee.
1: Dat is een beetje jouw lijfnummer, denk ik.
2: Ja, nee hoor, zeker niet.
1: Nee? Oh. Dus
2: het is wel mijn lijfspreuk, maar niet mijn lijfnummer. Nee, zeker niet. Nee.
1: Maar het is een heel inspirerend nummer. Maar ja, het is vooral geen rock, hè?
2: Nee,
1: het zal een beetje rock zijn.
2: Ja. En als je dat wil luisteren, moet je maar op vrijdag luisteren.
1: Ja, dan moet je zeker. Wat is er op vrijdag?
2: Ja, Stennis met Mark en Dennis.
1: Oh, dat is wel
2: en volgens
1: leuk.
2: Mij is er ook wel ergens een Nederlandstalige shit die je kan luisteren. Ja.
1: Oh, nou, dat klinkt dan weer heel positief, zou ik zeggen.
2: Ja, zeker.
1: Ja.
2: Ik ben vooral heel positief, altijd over mijn eigen programma. Dat is altijd heel leuk. Al vindt een ander natuurlijk dat misschien wel niet. Dat mag ook natuurlijk, hè.
1: Dames en heren, mijn leuke collega Marion. Wat ben jij toch een heerlijk mens. Gewoon, zeg het maar gewoon zoals het is. Dan is het ook maar gewoon duidelijk.
2: Ja,
1: nou, en als het dan toch zo heet is, waarom gaan we dan niet gewoon lekker aan de whiskyman? Lekker whisky in de jar.

0: Ja, en de laatste tonen van Whiskey in the Jar klinken weg. Dat is, en zo is het.
1: Dat is wel een oudje, denk ik, of niet, Saskia?
0: Dat is een heel oudje, maar ja. Het is... Is het origineel van Thin Lizzy? Nou, ga ik natuurlijk... geef ik me op heel...
1: Ja, die, dat is van Thin Lizzy. En het is gecoverd door Metallica.
0: Die zocht ik. Maar ja. Ik dacht, ik ga toch wel eventjes voor deze versie. Want ja, ik vind het gewoon een lekker nummer.
1: Ja.
0: Ja, dat is eigenlijk alles wat ik erover kan zeggen, joh. En geduld. Hoe is het met jouw geduld? Heb jij een beetje geduld?
1: Niet altijd evenveel.
0: Nee?
1: Nee, joh.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nou, met mij vind ik wel.
1: Ja, nee.
0: Ik merk er nooit wat van.
1: Ligt soms wel, soms niet. Ja, hangt er vanaf. Ik weet niet, moet je misschien dan aan Marco vragen. Of ik veel, maar Marco die is er niet. Dus
0: dat is jammer, want anders konden we hem even. Ja, konden we hem bellen.
1: Hij is wel thuis, dus het is wel jammer dat hij natuurlijk weer niet luistert.
0: Hoe weet je dat hij niet luistert?
1: Ja, het is, nou, ik heb geen berichtjes gehad van...
0: Maar dit, Marion, dit is de tweede week op rij al, hè? Ja, gaat hier iets niet goed? Maar...
1: Hij was er vroeg uit, dat scheelt. De wek stond, ging om 5 uur, dus...
0: Ja. Dus je bedoelt, ze moeten een beetje respijt geven?
1: Nou, dan is hij... Dan, dus dat was een vroegetje, dus dan heeft hij al gewerkt en dan... Ja, dus hij krijgt een beetje... Ik geef hem wat respijt.
0: Hij krijgt wat credits, ja. Oké. Nou, dan kan ik eigenlijk maar één ding doen als we het over geduld hebben. Dat is de Patience draaien van Guns N' Roses. Vind je? 1, 2, 3.

0: Wat een mooi muziekstuk.
1: Echt fantastisch.
0: Of niet dan? Ja, nou
1: hadden we iets. Wacht even.
0: Ja? Oké.
1: Okay. Moet je luisteren.
0: Hoor ik jou nou een ijsje eten?
1: Ja.
0: Meen je niet?
1: Echt waar?
0: Hoe kom jij daaraan?
1: Van Dennis.
0: Je bedoelt die gast van Stennis met Mark en Dennis?
1: Ja, die
0: Meen
1: Dennis.
0: Je niet?
1: Ik Dennis de boer.
0: Oh, dan ga ik even een plaatje voor hem draaien. Gewoon even een klein stukje, omdat ik het gewoon leuk vind.
1: Ja, maar hij is er nu niet.
0: Ah, dat maakt niet uit. Hij heeft het toch te aanstaan?
1: Maar hij is aan het bellen.
0: Is hij aan het bellen?
1: Hij is aan het bellen.
0: Oh, dat is wel
1: maar wel speciaal dan...
0: Ja, want hij is...
1: Voor Dennis, hè?
0: Ja, hij is helemaal gek van ABBA, hè?
1: Ja, ja, ja, hij heeft 10 keer bij mij aangevraagd, dus dat weet ik zeker.
0: Ja, ja. Ja. Ja. Wat kun je anders doen door hem te bedanken dan dit te draaien?
1: Nee.
0: Marion, ja, ik kan toch wel een rockprogramma zijn, maar dit is toch gewoon uberliefd?
1: Ja.
0: We krijgen gewoon hele maaltijden hier gebracht, joh.
1: Ja.
0: Ja. Nou, doen we gewoon een klein stukje en dan hopen we dat hij het hoort. En anders, dan sturen we hem eventjes een berichtje. Dat
1: nou,
0: het,
1: ik denk dat Mirjam het wel hoort.
0: Oh, Mirjam.
1: Ja.
0: Nou, daar komt
1: hij,
0: hè?
1: Daar komt hij, hè? So I say thank you for the ice cream.
0: Ja, dit is toch heerlijk, dit?
1: Heerlijk.
0: Ja, joh. Hé, hey, Marion, jij gaat het bijna niet geloven, maar...
1: Nou?
0: Tja. Mijn anderhalf uur zit erop. En jij bent heel goed met de knoppen. Ja. Wat vind je ervan om te gaan ruilen?
1: Nou, dat is helemaal goed, Saskia.
0: Zet ik laatste nummer in, het verminste van mij anderhalf uur, Invisible Touch van Genesis. Dan kun jij ondertussen lekker even ijsje.
1: Oh, heerlijk. Echt waar.

0: Ja, daar zijn we weer, Saskia. Ja, het is afgelopen, Phil Collins en jouw tijd achter de knopjes.
1: Mijn tijd zit erop.
0: Je zit erop. Ja. En Dennis, wat lekker man.
1: Bam.
0: Oh, daar gaat hij weer hoor.
1: Ja, nou, maar hij gaat hier niet weg voordat wij hem uitgebreid bedankt hebben.
0: Nee, tuurlijk niet.
1: Ik had gelukkig net mijn mond leeg. Ja. Wat een lekker ijsje is dit zeg.
0: Hé, hey, maar die hele, want jij zei het net al, de hele familie is gewoon lief. Dat
1: ja,
0: klopt.
1: Die hele familie is lief. Dat is echt gewoon niet, dat is niet te doen
0: niet,
1: hoor.
0: Nou, wel nou, te doen.
1: Ja, maar, zeker. Super lief.
0: Super lief, ja. Ja, we kunnen wel...
1: daar is hij, jongen.
0: We kunnen wel concluderen dat Dennis het van geen vreemde heeft.
1: Nee, zeker niet.
0: Met zulke lieve ouders.
1: Het is zo jammer.
0: Jezelf, gewoon ook een schatje.
1: Ja, maar echt. Zo jammer dat hij niet heeft gehoord dat we ABBA hebben gedraaid.
0: Ja, joh.
1: Thank you for the ice cream
0: hebben we voor hem gedraaid.
1: Ja,
0: maar,
1: man.
0: Je moeder luistert dus, die zal het wel gehoord hebben. Die gaat het jou zeker vertellen. En even kijken, we hebben een berichtje. Een van de Oh, Mirjam. Ja, ja hoor, wat een verrennerij bij jullie.
1: Ja, niet te doen. Ja, wel
0: lekker
1: te doen.
0: Hoor.
1: Heerlijk te doen.
0: We zijn
1: super.
0: Echt super blij.
1: Ja,
0: hey, ja, je hoorde net Genesis hè, met Invisible Touch. Uit 2007 geremasterd. En nou ja, ik ga maar gelijk lekker verder. Want wat is het heet? En daar heeft Billy Idol een heel lekker nummer over gemaakt. Hot in the City.
1: Oh. Nou, Billy.
0: Wat wou jij zeggen?
1: Let's go.
0: Oeh.
1: Billy.
0: Wow. Ja, ik zie jou ook genieten van je ijsje, hè?
1: Yeah.

0: Ja, lekker nummer is dit, hè, Sas?
1: Zo.
0: Ja, ik zie jou genieten. Ja,
1: zeker, joh. Lekker ijsje erbij en...
0: ja, oh, het is hier niet meer zo hard in de studio, want de airco staat lekker aan. En een heerlijke Magnum hebben we net al op. Goh, die jongen die verwendt ons echt, hè?
1: Echt, en dan stel je hem een vraag, gewoon echt gewoon even zo'n vraag, gewoon een vraag. Waarvan je denkt, goh, zou je dat misschien een keer kunnen uitzoeken, regelen?
0: Alles.
1: En alles kan, hè?
0: Ja, natuurlijk.
1: Echt, die familie.
0: Nou, maar wat zouden we volgende, wat kunnen we volgende week vragen, wat we graag willen?
1: Dennis?
0: Nee, niet, Dennis hoeft niet alles te doen. Nee, Dennis, onze topper, die heeft nu al ijsje gebracht.
1: Oh, je bedoelt aan de luisteraar?
0: Ja, natuurlijk.
1: Nou, laat de luisteraar zelf eens creatief zijn.
0: Ja.
1: Het is gewoon leuk om hier... Weet je, je hoeft niet eens per se wat mee te nemen. Ja. Maar kom lekker. Ja, dat is wel leuk natuurlijk. Kom even naar de studio een keer.
0: Dat is ook al... Tuurlijk.
1: Ja, dan kun je zien live hoe we dat doen. Met al die, met die knoppen allemaal. Ja. Dat geschuif. En waardoor er misschien soms ook wel eens een keer wat misgaat. Alhoewel, ik kan bij jou nooit wat ontdekken.
0: Nou, gaat ook wel eens een keer wat mis, hoor. Maar ik doe dit al 8 jaar, joh.
1: Ja, dus jij bent gewoon DJ met experience.
0: Ah, bijna wel, ja. Wow. Ja, denk wel.
1: Dan moet ik daar eens even een tune van maken. Dit is onze Marion of zo, weet je wel? Een lekker rockdeuntje erachter.
0: Ja, ja.
1: Moet jij mij even je favoriete
0: dat doe jij zo goed. Dat moet je mij toch ook eventjes leren. Want dat heb jij aardig goed in de smiezen.
1: Ga ik doen.
0: Ik heb nog een lekker nummer klaarstaan. Die heb jij erin gezet. Dat is er eentje van de Hooters.
1: Oh ja.
0: Ja, dat is een lekker nummer. Dus ik dacht, dan ga ik gewoon draaien. Dus je gaat luisteren naar Satellite. En er is nog ruimte voor in de lijst. Want jij kan natuurlijk je favoriete plaat gewoon aanvragen. En misschien dat we zo wel eventjes gewoon eventjes gaan kijken. Of alvast gewoon een lekkere rockchick band plaat kunnen opzoeken.
1: Oh, dat we gewoon toch gelijk beginnen.
0: Nou, dat we gewoon
1: De schilders die hadden... Maar goed, over ruimte gesproken. Er is ook nog ruimte om langs te komen om iets lekkers te brengen. Of is dat voor vandaag wel de limit?
0: Vandaag is wel de
1: limit. Ja, we zitten... Ja, dat is de limit.
0: En Twisted Sister, zijn dat dames of... zijn het toch heren?
1: We gaan het allemaal even uitzoeken.
0: We gaan het uitzoeken. Maar in ieder geval de Hooters... En Satellite.

0: Ja, je hoorde de dames van Twisted Sister natuurlijk.
1: Ja,
0: ja, nou, zeker.
1: Lekkere vrouwelijke rockband.
0: Nou, lekker hoor.
1: Lekkere lange haren.
0: Precies. En mooie make-up van Dee Snider.
1: Oh, wauw. Ja. Ja. Zou Leko daar geweest zijn?
0: Ja, oh, dat denk ik wel. Dat begin jaren van Leko waren.
1: Denk
0: dit
1: het
0: jaar.
1: Ook.
0: Ja, die is hier gewoon groot mee geworden.
1: Ja.
0: Absoluut. Dus, maar goed, u vraagt wij draaien. Wij
1: zo
0: zijn niet de beroerdste
1: dat.
0: Om gelijk iets op te snorren van echt een goede stevige girl power. En dat zijn natuurlijk de dames van Heart.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Die hebben zeker girl power. We wilden eerst nog even RAL 9010 noen, Blondie.
0: Ja, maar dat begreep ik niet.
1: Die snap je niet.
0: Maar ik niet.
1: Je moet ook net weten dat RAL 9010 al een witte kleur is.
0: Nee, ja,
1: schilders zullen dit heel flauw vinden, maar wel leuk bedacht.
0: Oh ja, ik vind hem echt heel sterk bedacht. Alleen, ik was niet zo scherp.
1: Ja, nee, maar
0: dat kan gebeuren.
1: Maar jij bent toch ook bezig met andere dingen nu?
0: Ik was bezig met andere dingen.
1: Alles aan het instellen en zo.
0: Ja.
1: Ja. Ik zou zeggen, kom een keer kijken in de studio. En als je dan toch komt, neem het lekkers mee. Ja.
0: Maar we gaan verder met Crazy on You.

0: Ja zeg, ongelooflijk.
1: Lekker hoor.
0: Hearts. Nou, ik zeg, de schilders hebben gekregen wat ze wilden. Gelijk een soort vrouwelijk poweruurtje.
1: Ja,
0: terwijl ik eerst nog had gedacht, dat moeten we dan voorbereiden. Maar jij bent gewoon helemaal gelijk. Hoor, heb je ook. Hup, bam. Gelijk. Ja,
1: precies. Gewoon gelijk doen. Gelijk.
0: Ja. En je hebt de dames van ACDC ook klaarstaan.
1: Zeker. Ja. Ik dacht, we hebben nog een kleine 3,5 minuut. Dat is zo lang duurt het nummer. En we hebben nog 4 minuten op de teller.
0: Dus
1: nog een halve minuut even doorkletsen. En dan gaan we gewoon nog even lekker Highway to Hell. Hoe lekker is dat?
0: Oh, dat is zo'n heerlijk nummer.
1: Het is zo'n lekker nummer.
0: En gepast ook voor dit moment. Ja.
1: Dat vind ik ook. Ja, dat moet kunnen.
0: Ik hoop niet dat hij te warm wordt. Want ja, dan kun je er weer niet met de auto overheen.
1: Nee.
0: Gelukkig is het nog niet zo erg.
1: Nee,
0: hè, trouwens.
1: Het is niet zo erg.
0: Nee.
1: Maar het is gewoon wel een lekker nummer. En we zijn toch een rock basement. Dus mag wel een klein beetje rocken. Oh, dat beetje schuren, toch?
0: Ja.
1: Absoluut.
0: Ja, dat hoort wel een beetje bij ons programma.
1: Ja, dat vind ik ook. Ja. Zal ik hem gewoon gaan inzetten?
0: Ja, dat moet je gewoon doen.
1: Zie je top gewoon eventjes lekker weg en dan gaat hij.
0: Oh.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. 2 maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken. Maar het stuit op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Velbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aarts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig, dus tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 van de Duitse grens naar Utrecht tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort. Door een ongeluk heb je 35 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En het loopt vast op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. Daar heb je nu 5 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
5: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
6: Hemonteur in de ondergrondse infra? Wil jij van leermeester je baan maken? Word praktijkdocent elektrotechniek in het hechte team van Quercus Energy Technicians. Geen ervaring? Wij leiden je op. Kijk op qet.nl.
7: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
8: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
9: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
7: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
10: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen. Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
11: Welkom in de Rock Basement.
12: Ja, daar zijn we weer, Saskia. De derde en laatste uur.
13: Niet te geloven.
12: Ja, nee hè?
13: Nee joh.
12: Bizar toch?
13: Ja, ja. Hoe kan het? Zo snel
12: ja,
13: gaan.
12: Het gaat echt, ja, ik denk ook dat hier gewoon in een heerlijke, erg gekoelde ruimte zitten. En ook al zitten we dan in de kelder, maar het is hier wel echt heel erg lekker.
13: Nou, dat is zeker zo.
12: Ja.
13: We hebben het echt gewoon goed voor elkaar.
12: Ja, plus we hebben nieuwe koptelefoontjes op hè?
13: Nou, hoe vind jij ze?
12: Ja, die zitten lekker hoor, om de oren.
13: Ja, wat leuk ook dat ze dit doen.
12: Ja, leuk hè? Jij hebt jouw naam er al op gezet, ik heb de mijne erop gezet.
13: Ja.
12: Dus Dennis, bedankt.
13: Ja, bedankt.
12: Dennis, bedankt.
13: Ja.
12: Dennis,
13: ja. Thank okay. you voor de koptelefoons.
12: Thank you voor de koptelefoons. En de ijsjes.
13: Zeker, ah, zeker.
12: Lekker, die Dennis. Hey, gaan we snel verder. Ik heb een lekker nummer klaarstaan. En net hoorde je natuurlijk Highway to Hell van AC/DC. Wie kent het niet? Dat was een prima afsluiter van uurtje 2. Dus zometeen gaan we luisteren naar R.E.M. Night Swimming. Want we hebben een verzoekje gehad van Abel. En Abel Kraai, goedemiddag dames. Willen jullie Night Swimming van R.E.M. draaien? Uiteraard willen wij dat, Abel. Dus dat gaan we zo meteen voor jou doen. En, maar eerst gaan we dus de cult draaien met She Sells Sanctuary. Ken je dat, Saskia?
13: Doe
12: je
13: zeker.
12: Dat? Verkoop jij dat ook wel eens?
13: Nou, het grappige is, ik vind dat een heerlijk nummer. Ik had hem in de lijst willen zetten.
12: Ja.
13: Ik weet niet waarom ik het niet gedaan heb. Maar dit is een heerlijk nummer.
12: Ja, dit
13: is echt een van mijn favoriete nummers.
12: Nou, dan komt het helemaal goed. Hij ziet er trouwens ook een beetje uit. Meisje, vind je niet?
13: Nou, dit is weer een meidengroep.
12: Ja, ja, absoluut.
13: Absoluut. De Cullies.
12: Ja.
13: De Cullies. De Cullies met ketchup.

0: Ja, dat waren de dames van R.E.M. Ja, ah, dit dames. Is natuurlijk wel flauw na antwoorden.
1: Nee,
0: ja,
1: we moeten wat. Bedankt Abel. Was een lekker nummer
0: zeker weten.
1: Van R.E.M.
0: Zeker.
1: Lange tijd niet gehoord, eerlijk gezegd.
0: Nee, was zeker een heerlijk nummer. En die past echt perfect, perfect bij ons in de show.
1: Ja, absoluut.
0: En die komt natuurlijk niet voor in de damesrubriek. Die komt later.
1: Ja. Nee,
0: toch?
1: Dat komt zeker.
0: Ja.
1: We zijn gewoon lekker bezig.
0: Dit kun je gewoon het allerbeste doen op het moment dat het buiten zo warm is. Gewoon een rockbeest moet aanzetten. Lekker je stoel achterover gooien. Ja. Want er zit natuurlijk een heerlijke campingstoel in je tuin.
1: Ach, lekker hoor.
0: Gewoon lekker genieten van de Rock Basement. Laatste uur helaas alweer.
1: Ja,
0: maar...
1: dat is wel jammer. Maar goed, volgende week zijn we er weer. Hè? En je kan ons natuurlijk gewoon terugluisteren.
0: De hele week. Ja. Echt Kerst. Dag en nacht.
1: We zijn altijd te beluisteren als je dat zou willen. Ik heb er eentje van U2 klaarstaan. Daar ben je ook wel fan van, volgens mij.
0: En, ja, zeker weten.
1: Wij met vele anderen. En deze komt van het album The Unforgettable Fire. En inderdaad, Pride in the Name of Love. En het is echt een lekker nummer. Ik vind hem, misschien zeggen jullie wel van... die is helemaal grijs gedraaid. Dat klopt.
0: Nee, maar lekker in je tuinstoel, lekker een glasje water erbij. Ja. En terugdenken aan al die leuke tentfeesten of feesten vroeger waar dit werd gedraaid.
1: Ja, ze waren echt. Het is echt een van de betere albums ook uit die vroegere periode. Dus
0: absoluut.
1: Gaan we lekker luisteren.

0: Ja, mooi om te zien hoe jij een beetje die videoclip zo een beetje voordeed. Bovenop deze draaitafel. Hè?
1: Vind je dat leuk?
0: Ja, vond ik hartstikke leuk.
1: Ja, het is zo lekker. Ik kan dan ook gewoon niet stil blijven
0: zitten.
1: Nee,
0: dat blijkt.
1: Ja, pride. Geeft
0: helemaal niks. Dat mag ook, hè. En hier kan het. Hè? Het is hier cool genoeg.
1: Het is zeker weten. Het is hier zelfs bijna koud.
0: Ja. Nou, dat is ook wel lekker. Dus straks moeten we de warmte weer in. Wat ga je eten vanavond, Saskia?
1: Nou, dat is heel grappig.
0: Ik zat net. Vragen.
1: Ja, zeker leuk dat je het vraagt. Want ik dacht, wat ga jij eten? Nou, ik heb lekker met dit weer. Het vind ik eigenlijk het lekkerst gewoon lekker de salade of zo. Maar vanavond wordt het dus gewoon warme gegrilde groenten. Lekker met een kipje.
0: Lekker.
1: En lekker wat aardappelpartjes erbij bakken. Nou. Echt zo'n lekker zomersgerecht,
0: ja,
1: vind
0: precies.
1: Ik.
0: Ja, precies. Lekker.
1: Ja.
0: Ik ga barbecuen.
1: Heb je iets te vieren? Heb ik iets vergeten?
0: Nee, zeker niet. Maar
1: dat leven.
0: Vonden de kinderen. Die kwamen met het idee. Nou ja, en dan doen we dat natuurlijk.
1: Oh, en toen ben je natuurlijk naar die slager in Ermelo gegaan.
0: Nog niet.
1: Ah.
0: Maar wie weet.
1: Ja. Oh, leuk.
0: Dus, maar ondertussen, als wij het er even over gaan hebben, ga ik gewoon Don Henley met Dirty Laundry.
1: Daar heb ik er genoeg van.
0: Ja, dat geloof ik.

0: Ja hoor, van het album Ten. Hey,
1: ja, ik heb een zonnebril opgezet. Het is werkelijk niet normaal.
0: Nee.
1: Zo donker hier. Ja, ja dit is, hier praat je niet doorheen.
0: Nee, dit is wel echt, wow. Rock and roll.
1: Ja, lekker hoor.
0: Ja, zeker.
1: Misschien moeten we eens een keer ons eigen rock and roll event. Weet je wat me ook wel leuk lijkt?
0: Nou.
1: Zullen wij eens gewoon een keertje, als mensen ons nou zouden willen boeken, hè,
0: ja,
1: om te draaien op hun feestje. Kan dat?
0: Natuurlijk kan dat.
1: Oké. Moet je dus gewoon even een appje sturen.
0: Dan krijg je onze gezelligheid er gewoon gratis bij.
1: Ja, en dat is wat hoor. Hey.
0: Dat dacht ik wel.
1: Ja, echt. Ik wil niet dat doen. Maar als je ons twee op je feestje hebt.
0: Schop je schoenen maar uit.
1: Dat weet ik wel
0: dat
1: zeker.
0: Dacht ik.
1: Echt hoor. En iedereen lachen.
0: Iedereen.
1: Zeker.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Ik heb Iron Maiden met de Clairvoyant klaarstaan. Ja, zeg jij misschien niet. Ja, mij ook eigenlijk helemaal niet heel veel. Maar ik ga hem toch draaien. Wie weet maak ik mensen blij.
1: Dat weet ik wel zeker dat jij dat doet.
0: Ja, ga ik gewoon
1: dat
0: doen.
1: Kan jij.

0: Ja, van de Seventh Son of the Seventh Son. Hè, hoorde je dit nummer van Iron Maiden. Dus allemaal goed natuurlijk, Saskia.
1: Zeker weten, meid.
0: Ja.
1: Het is helemaal goed.
0: De duimpjes stromen binnen. Dat is
1: ook leuk.
0: Ja. Dus dat is altijd leuk.
1: Ja, we hebben nog zoveel nummers eigenlijk in die lijst daar. Maar het was vandaag overweldigend hoeveel verzoekjes we hebben gekregen. En dat vinden wij ontzettend leuk. Dus dankjewel daarvoor sowieso alvast. Ja, maar we zijn er nog even hoor.
0: We zijn er nog niet weg. Nee, we zijn er niet weg. Het is, en altijd leuk natuurlijk Bart Viss, vriend van de show. En inmiddels is natuurlijk Erik Ras is dat ook natuurlijk. En Benno van de Schilders.
1: Zeker. En we hebben Abel erbij.
0: Abel hebben we er ook bij. Dus
1: Nou ja, en ga zo maar door.
0: Ja. En Mirjam natuurlijk. Zet er ook tussen.
1: En
0: ja.
1: Die Abel, volgt hij ons al op Instagram? De Rockbasement Veluwe FM. Is leuk, moet je even doen.
0: Moet je even doen. Ja, is leuk.
1: Kom af en toe leuke weetjes voorbij. Kun je af en toe posten nog wel eens even een fotootje.
0: Heel af en toe hoor.
1: Helemaal likend, hè? Helemaal perfect zoals we zijn.
0: Ja, uiteraard.
1: Hey, hoe zijn wij, kunnen wij dat al verklappen? Zijn wij eruit, Most Wanted, of zitten wij er nog in? In de serie.
0: Nee, dat kunnen we nog niet verklappen.
1: Nee, mag niet, hè?
0: Blijf kijken.
1: Geld moet ervoor.
0: Ja. We gaan verder met de Black Crowes en Hard to Handle.

0: Zo dan.
1: Ja, hey, en die vond ik wel grappig. Ik ga het gelijk eventjes aan jou vragen. Want dit nummer, Hard to Handle, komt van Shake Your Money Maker. Wat zouden ze daarmee bedoelen?
0: Geen idee.
1: Nee, geen idee.
0: Nee,
1: ja, ik ook niet. Nee,
0: Shake
1: Your Money Maker. Is dat bij vrouwen? Zijn het je billen? Ik heb geen idee. Is dat je money maker?
0: Moet je het in die hoek zoeken? Nee, ik zat te denken aan een spaarpot.
1: Ja, toch wel?
0: Ja, met een gleuf.
1: Oh ja, precies. Met gleuf, ja. Nee, heel goed. Prima. Oh, ik doe hem iets harder, want ik hoorde bijna niet ZZ Top.
0: Ja, maar die is zeker in de house, op de achtergrond.
1: House, inderdaad. Hey, ik ga er even over nadenken. Shake Your Money Maker.
0: Ik denk serieus, spaar me toch?
1: Shake Your Money Maker. Ja,
0: en dan schudden. En als hij vol is, dan sla je hem kapot.
1: Ja, dat.
0: Want je kunt er wel dus erin stoppen, zeg maar, geld. Maar er zit niet altijd aan de onderkant zo'n dingetje dat je die eruit kan halen.
1: Nee.
0: Dus je moet hem echt kapot slaan. Ik denk dat het daarover gaat.
1: Hey, waarom denk ik dan gelijk weer zo
0: dat is wel de vraag.
1: Ja, dat is wel de vraag.
0: Maar ze weten toch niet wie er aan het praten is.
1: Nee,
0: wat maakt het uit?
1: Marion, hartstikke fijn.
0: Ja,
1: bedankt.
0: Sas. Perfect.
1: Hey, we gaan verder met Autograph. En turn up the radio.
0: Nou, come on.
1: Ja.

0: Ja, dat is al lang nog niet geleden, joh.
1: Nee, joh.
0: Dus...
1: Hey, wie kent ze niet?
0: Zo is dat.
1: Dit was ook gelijk het populairste nummer van...
0: Dat denk ik ook.
1: De grootste hit. Dus...
0: En die draaien wij dan
1: die natuurlijk. Die draaien, natuurlijk.
0: Daar geven wij wel de voorkeur aan.
1: Ja.
0: Ja, tuurlijk.
1: Jij zei dit maar. Ja, dat is een lekker nummer, hè? Van Bon Jovi.
0: Ja. Ja, dat vind ik gewoon een heerlijk nummer. Nou, dan, gewoon even een lekkere harde afsluiter, weet je wel.
1: Ja, nu vraag bij draaien.
0: Ja.

0: Wat een leuk nummer, Saskia.
1: Goed, hè?
0: Ja.
1: Ja. Ik zei het al.
0: Oh, we hebben nog 6 minuten en 15 seconden.
1: Dat is echt waardeloos. Ja, het gaat zo snel.
0: Het is wat het is.
1: Ja, het is precies. Ja. En dan straks komt Carmen misschien, hè? Je weet het niet.
0: Die komt er straks ook in. Dus ik wou zo meteen jou maar de laatste 2 minuten geven om de afsluiting te doen.
1: Je wou mij de laatste 2 minuten geven om de afsluiting te doen. Zo van klets dat even vol.
0: Jij hebt altijd wel een mooi afsluitend woordje.
1: Nou, het moet natuurlijk niet te langdradig worden, weet je wel. Of zo van echt vullen met vullen. Het moet wel een beetje...
0: Natuurlijk iedereen weer, en toch dat we iedereen weer eventjes bedanken voor het luisteren. Want
1: zeker.
0: Met deze hitte. Maar wij verlichten je middag wel zo'n 3 uur.
1: We verkoelen je middag zelfs.
0: Ja, verkoelen je middag.
1: Ja. Ja. Hebben ze zelfs
0: Tenzij je jezelf veel te druk maakt met...
1: Dat kan. En we hadden zelfs een tune, hè? Die speciaal voor vandaag, voor de warmte.
0: Voor de warmte was.
1: Ik weet niet of je hem nog ergens bij de hand hebt misschien.
0: Deze toch?
1: Ja.
0: Nou, dat klinkt wel lekker, hè?
1: Goed,
0: en zo professioneel ook.
2: Het is buiten lekker warm.
1: Zeker.
0: Zeker.
2: Maar hier zit je goed.
0: Hier zit
1: zeker
0: je heel
1: weten.
0: Goed.
2: Kom maar dichterbij.
0: Ja.
1: En dat hebben Bas ook gedaan, hè?
0: Ja. Kregen we nog zelfs ijsjes. Oh, lekker. Ja. Oh, lekker hoor.
1: Ja.
0: Dat, jij bent echt heel muzikaal ook, Saskia.
1: The Rock Basement.
0: Ja. Ja joh, Saskia, jij bent echt heel je bent echt top hierin. Dus ik ben trots op jou. Dat
1: mag
0: ik wel zeggen.
1: Dankjewel.
0: Dus we gaan bijna het laatste nummer. Dus Sas.
1: Ja, super bedankt iedereen voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Mijn laatste woorden zijn, we see you on the rocks.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn twee kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De vijf andere kinderen die in de schoolbus zaten, liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vuilbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort 5 minuten vertraging. Bij Muiden 10 minuutjes op de A50 vanuit Arnhem naar Oost. Rijdt langzaam tussen knooppunt Grijzoord en afrit Heteren. En ook 10 minuten vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Oost bij knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Veluwe FM. Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
5: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de edigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
7: Dit is het nieuws uit de regio.
8: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De politie is maandagavond in Putten op zoek geweest naar een man van 77. Via Burgernet werd kort voor 8 uur een oproep verspreid om naar hem uit te kijken. De man had grijs haar, droeg een bril, een donkerblauw overhemd met korte mouwen en een bruin-beige lange broek. Hij reed op een damesfiets met fietstassen aan beide zijden. Het zoekgebied lag in en rond Putten binnen een straal van zo'n 2 kilometer. Mensen in de omgeving werd gevraagd uit te kijken naar de man en bij tips contact op te nemen met de hulpdiensten. Later op de avond is de inzet beëindigd. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. Een motie van Harderwijk Anders om vast te leggen dat de gebruiker betaalt bij onder meer parkeren is door een meerderheid van de gemeenteraad verworpen. De motie kreeg steun van D66 en Pro Harderwijk, maar haalde met 10 stemmen voor en 19 tegen geen meerderheid. Volgens indiener Tim Smit-Brouwer moet het parkeerbeleid duidelijk en transparant blijven met inzicht in kosten en gevolgen voor diverse groepen parkeerders. Hij waarschuwde dat een systeem met gratis uren kan leiden tot verschuiving in parkeergedrag en hogere kosten elders in het systeem. Meerdere partijen vonden de motie momenteel overbodig omdat er nog geen concreet voorstel over parkeerbeleid ligt. Ook het college stelde dat besluitvorming hierover nog niet aan de orde is. En tot slot, bij een vestiging van Cerelo aan de Klaverkamp in Ermelo heeft maandagavond korte tijd brand gewoed. De brand brak rond 11:45 uit in een ruimte van het pand. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Ook is onduidelijk of sprake is van schade of gewonden. De brandweer voerde controles uit in het gebouw en ventileerde het pand. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
9: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Dit is Veluwe FM.

even met je praten. Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Velbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aerts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Solvinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam over de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. Bij 7 naar 9 kilometer file en een kwartier vertraging. Ongeluk met een vrachtwagen op de A28 vanuit Groningen naar Amersfoort. Zijn twee rijstroken dicht bij Zwolle-Zuid voor bergingswerkzaamheden. De vertraging daar is een uur in de vorm van 5 kilometer file. De andere kant op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Door datzelfde ongeluk bij Zwolle-Zuid 10 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Dan naar de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort bij knooppunt Hattemerbroek. Nog eens 2 kilometer file en een uur vertraging. De A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. 14 kilometer file. Vanaf Heteren doe je er ruim 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Robert Vriesen van de ANWB. In het midden van het land rijdt verkeer langzaam over de A1 vanuit Amersfoort naar Hengelo. 3 kilometer file bij Twello met een kwartier vertraging. 20 minuten tijdsverlies bij Zevenaars. Over de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens rijdt, kom je vanaf Arnhem-Noord in 9 kilometer file. 1/2 uur vertraging op de A28 nog vanuit Amersfoort naar Zwolle. Alle rijstroken na een ongeluk zijn weer vrij bij Zwolle-Zuid. Nog wel 12 kilometer file daar. En op de A28 vanuit Groningen naar Amersfoort bij knooppunt Hattemerbroek nog 11 kilometer file met 1/2 uur tijdsverlies. Ook dat komt door een ongeluk en de weg is daar weer vrij. 1/2 uur vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os door 12 kilometer file tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. En op de N325 moet ik zeggen vanuit het Velperbroek naar Nijmegen bij het Gelredome 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. BBB-leider Henk Vermeer wil dat er meer duidelijkheid komt over incidenten in en rond het AZC in Harderwijk. Dat zei hij in het tv-programma Pauw en de Wit. Volgens Vermeer maken politie en gemeente niet inzichtelijk hoeveel incidenten direct aan het asielzoekerscentrum zijn toe te schrijven. Hij stelt dat meldingen vaak op wijkniveau worden geregistreerd, waardoor niet zichtbaar is welk deel van de incidenten bij het AZC hoort. De BBB'er vindt dat omwonenden daardoor geen volledig beeld krijgen van de veiligheidssituatie. Hij wijst erop dat bewoners zelf wel politie- en ambulancebewegingen richting het AZC zien, maar dat dat niet terug te zien is in de officiële cijfers. Vermeer noemt die werkwijze onwenselijk en pleit voor meer transparantie in de registratie van incidenten rond opvanglocaties. Op de A28 bij Putten heeft maandagavond een ongeval met letsel plaatsgevonden. Hulpdiensten zijn uitgerukt nadat rond 7:15 een melding binnenkwam bij de meldkamer. Het gaat op de A28 vaak om aanrijdingen waarbij de weg tijdelijk deels wordt afgesloten en verkeer hinder ondervindt, met vertraging als gevolg. Over de toedracht van het incident, het aantal betrokken voertuigen en de ernst van het letsel is nog geen nadere informatie bekendgemaakt. En tot slot, in Biddinghuizen kwamen tijdens het Pinksterweekend ruim 60.000 christenen bijeen voor de jaarlijkse conferentie Opwekking op het terrein van Walibi Holland. Bezoekers namen deel aan kerkdiensten, seminars en gezamenlijke zangbijeenkomsten. Een van de grootste onderdelen van het festival was de traditionele sing-in, waarbij duizenden bezoekers gezamenlijk christelijke liederen zongen onder begeleiding van een band. Ook de campings rond het evenement waren volledig uitverkocht met zo'n 25.000 bezette plaatsen. Om de grote bezoekersstromen te verwerken werden extra vervoersmaatregelen getroffen, waaronder pendelbussen van en naar het festivalterrein. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. Vier inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen. Vijf andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6 uur zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiebertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm, vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, maar wel een stuk koeler. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met een nieuwe Nefit Easy thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw met AI beelden te hebben gemanipuleerd. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hantavirus uit. Drie opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon. Wel iets minder warm. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle nog 10 minuten vertraging. Tussen de Harde en Zwolle Zuid rijdt het nog langzaam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij de nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
2: Ja, dat deed Kees altijd.
1: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
3: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me...

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. In Biddinghuizen kwamen tijdens het Pinksterweekend ruim 60.000 christenen bijeen voor de jaarlijkse conferentie Opwekking op het terrein van Walibi Holland. Bezoekers namen deel aan kerkdiensten, seminars en gezamenlijke zangbijeenkomsten. Een van de grootste onderdelen van het festival was de traditionele sing-in, waarbij duizenden bezoekers gezamenlijk christelijke liederen zongen onder begeleiding van een band. Ook de campings rond het evenement waren volledig uitverkocht met zo'n 25.000 bezette plaatsen. Om de grote bezoekersstromen te verwerken werden extra vervoersmaatregelen getroffen, waaronder pendelbussen van en naar het festivalterrein. Op de A28 bij Putten heeft maandagavond een ongeval met letsel plaatsgevonden. Hulpdiensten zijn uitgerukt nadat rond 7:15 een melding binnenkwam bij de meldkamer. Het gaat op de A28 vaak om aanrijdingen waarbij de weg tijdelijk deels wordt afgesloten en verkeer hinder ondervindt, met vertraging als gevolg. Over de toedracht van het incident, het aantal betrokken voertuigen en de ernst van het letsel is nog geen nadere informatie bekendgemaakt. En tot slot, bij een vestiging van Cerelo aan de Klaverkamp in Ermelo heeft maandagavond korte tijd brand gewoed. De brand brak rond 11:45 uit in een ruimte van het pand. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Ook is onduidelijk of sprake is van schade of gewonden. De brandweer voerde controles uit in het gebouw en ventileerde het pand. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
2: Wat ons vooral zeg maar, tegen de borst stuit, is dat dat zwaard van Damocles, van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan hun omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
1: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hartelijk welkom bij Machtels Plus. Met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machteld Meijer.

Dit is Machtels Plush op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. We begonnen vandaag met You Are van Dolly Parton. En dat is ook precies het thema van vandaag. You Are, jij bent. Kennelijk hebben vrouwen vaak een mening over wat een ander is, want in de uitzending van vandaag is ruime meerderheid van de plaatjes gezongen door een vrouw. We laten ook veel covers horen in andere talen dan waarin de nummers oorspronkelijk waren opgenomen. Vico Toriani hoopt dat degene tegen wie hij het heeft eenzaam is en dan naar hem toekomt. Come to me when du einsam bist is een Duitse versie van Love Letters in the Sand en komt uit 1959. Hij wordt begeleid door de Sonnies, het Cornell Trio en het dansorkest van Herbert Rehbein. De Duitse tekst is van Ralph Maria Siegel.

You're the Only Good Thing That Happened To Me werd in 1954 voor het eerst op de plaat gezet door Jack Toombs, die het ook schreef. In 1961 verscheen deze versie van Jean Shepherd op haar album Got You On My Mind. Een half jaar eerder had ook Jim Reeves het opgenomen. Hij bereikte er in 1978 de Amerikaanse country-hitparade mee. Opmerkelijk is dat Jim voor zijn overlijden in 1964 45 maal en daarna ook nog 28 maal die hitlijst haalde. We laten hem nu zelf horen met You're Free to Go, dat net als You're the Only Good Thing was te vinden op de LP The Intimate Jim Reeves.

Het was moeilijk te horen, maar dit was een Nederlandstalige plaat. Hij werd gezongen door Connie Francis, die bij onze oosterburen succesvol was met de Duitse versie Schöner fremder Mann. De titel was Jij bent niet van mij. Het origineel heette Someone Else's Boy. Nog een cover. Stevie Wonder schreef en zong You Are the Sunshine of My Life in 1972. Een jaar later kwam er een Franstalige versie uit van Sacha Distel en Brigitte Bardot. Het heet Le Soleil de ma vie.

Net als het vorige plaatje kwam ook You Are Everything van The Pearls uit 1973. The Pearls was een vocaal meisjesduo uit Liverpool, bestaande uit Lynn Cornell en Anne Simmons. Ze brachten 12 singles uit, maar niet alle plaatjes werden door hen zelf ingezongen. Ze waren wel de eersten die met dit nummer in de Britse hitparade terechtkwamen. En dus niet de Stylistics of Diana Ross en Marvin Gaye, die er ook succesvol mee waren. Van het Cubaanse nummer Quiere Me Mucho zijn allerlei versies verschenen, met heel verschillende titels, zoals Yours, Nimm deine weiße Gitarre en deze van Cliff Richard, Du bist mein erster Gedanke.

Star was het zesde studioalbum van Janice Ian. Van de titelsong werden twee mooie Nederlandstalige covers gemaakt. Roem van Benny Nijman en Kindje bent een ster van Connie van der Bos. Je kunt van alles zijn, blijkt uit deze aflevering van Machtels Plusje op Veluwe FM. Mijn zonnetje, een ster, maar ook mijn bestemming. Aldus Paul Anka in 1957 in You Are My Destiny. Het was zijn tweede grote hit na Diana.

Van Jeux Interdits zijn ook veel diverse covers gemaakt. Nog meer dan van Kiereme Mucho. Dit was een Zweedse. Du är den ende van Lee Lindfors uit 1966. Oorspronkelijk was het overigens een gitaarstudie. Sue Thompson zegt, My hero, that's what you are. Het stond op de B-kant van haar derde Amerikaanse top 20 hit, James Hold the Ladder Steady.

We hebben zoals gezegd niet alleen heel veel dames vandaag, maar ook heel veel covers van bekende nummers. Nonno l'età van Giliola Cinquetti werd in de uitvoering van Wendy van Wanten Jij bent te jong. Wendy is een Vlaams model en zangeres. Ze heet eigenlijk Iris van de Kerkhoven en is afkomstig uit Oostende. Wendy heeft ook aan een aantal bekende Vlaamse televisieprogramma's meegewerkt. I'd Love You to Want Me van Lobo werd in de versie van Michael Holm Baby, du bist nicht alleine. Hij bereikte er in Duitsland de 19e plaats mee.

You Are So Beautiful kennen we vooral van Joe Cocker. Hoewel het in 1974 als eerste werd opgenomen door Billy Preston, een van de componisten van dit nummer. Ik kwam deze opmerkelijke versie tegen. Herkende je de zangeres? Misschien wel niet. Het was namelijk Doris Day, die in 2011 een heel wat rijpere stem had dan in de jaren 50. You Are My Sunshine moet toch wel het vrolijkste liedje zijn dat past binnen het thema Jij Bent. Sinds 1939 zijn er zeker 500 versies op de plaat verschenen. Onder andere de Mills Brothers namen het op in hun repertoire in 1963.

Met You Are My Sunshine door de Mills Brothers zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machteld en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machteld@veluwefm.nl. We gaan eruit met Johnny Puleo en de Harmonica Gang met You Are Always In My Heart. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
2: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job on the last climb. They reduced a bunch and then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
1: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hartelijk welkom bij Machtels Plus. Met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machtelt Meijer.

Dit is Machtels Plus op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Vandaag is dat thema tijd. Uit de musical Bells Are Ringing uit 1956 kwam Just in Time. Tony Bennett was de eerste artiest die het nummer op de plaat zette. Het werd geen grote hit voor hem, met een 46e plaats in de Billboard Hot 100, maar hij bleef het uitvoeren totdat hij stopte met optreden in de Radio City Music Hall in 2021. Hij was toen 95 jaar. Hij overleed 2 jaar later. Ook uit 1956 komt de volgende opname van Le Temps des Cerises. Het nummer is al heel veel ouder. Het werd geschreven in 1866. Het wordt nu gezongen door Cora Vauquer, een Franse zangeres die bekend stond om het vertolken van het betere lied. Nadat ze in 2011 op 93-jarige leeftijd overleed, werd ze begraven op Père Lachaise, waar veel meer grote muzikanten liggen. Ja.

In 1964 scoorden de Rolling Stones hun tweede top 10 hit in Nederland met Time Is On My Side. In de VS was het zelfs hun eerste top 10 notering. In het Verenigd Koninkrijk werd het niet op single uitgebracht. Het werd niet geschreven door Mick Jagger en Keith Richards, zoals gebruikelijk, maar door Jerry Ragovoy met een tekst van Jimmy Norman. Gerard Cox gaat niet naar Phoenix, maar naar Parijs. Maar verder heeft vertaler Kees Notenboom zich in Tegen de tijd dat ik bij Parijs ben behoorlijk goed gehouden aan de oorspronkelijke tekst van Jimmy Webb.

Takes a Little Time van Maureen Evans was in 1967 in het Verenigd Koninkrijk slechts een B-kantje. Deze zangeres uit Wales had toen haar echte gloriejaren al achter de rug. Die waren in de eerste helft van de jaren 60. Na 1968 nam ze geen platen meer op. Ze werd eigenares van een theaterschool in Cardiff. Het kostte Marty Robbins 2 jaar om zijn grote liefde te vergeten nadat ze was vertrokken met een ander. Maar nu ze weer terug is in de buurt, weet hij na een paar seconden alles weer. Ook uit 1967 komt Seconds to Remember.

De tijd zal het leren. Dat is de betekenis van I Can Uita Sen. Een Finse cover van Save Your Heart For Me. Dat vooral bekend werd door Gary Lewis en de Playboys. Het werd gezongen door Robin, een zanger uit Helsinki die in de jaren 60 aardig wat hits scoorde. Hij schreef zelf ook liedjes. In 1970 werd hij gymnastiekleraar, maar later ging hij ook weer optreden. Hij overleed in september 2024. Ook de Carpenters zongen over de tijd. En wel in het door Carole King geschreven nummer It's Going to Take Some Time, dat ze uitbrachten in 1972 en voor hun begrippen maar een bescheiden succes was.

0: vielleicht auch das Wort Hoffnung auf den Mauern jener Zeit.
1: Die Mauern meiner Zeit werd al in 1988 opgenomen door Reinhard May. Maar de tekst blijft nog steeds heel actueel. Op Instagram zei hij dat zelf ook een paar jaar geleden. Laten we tussen al het geweld samen door de donkere tijd komen. Er blijft altijd een sprankje hoop. Jim Reeves probeert zijn oude liefde te vergeten, maar meestal lukt hem dat niet. Most of the Time komt uit 1962. Reeves was de eerste die het op de plaat zette.

Dalida nam in 1968 een Franse versie op van Those Were the Days. De titel was Le Temps des Fleurs. Het kwam uit vlak na de versie van Mary Hopkin, bereikte de eerste plaats in de Franse hitparade en de zevende in de Waalse. The Longest Time was de vierde single van het album An Innocent Man van Billy Joel. Het nummer deed het heel aardig in veel hitparades van Australië tot de Verenigde Staten. In Nederland deed de versie van Satisfy het beter, maar die kon je al een keer horen in Machtelsplush op Veluwe FM.

Jack de Nijs en Henk Taal schreven het succesvolle nummer Die Tijd van Vroeger. Peter Wiedemeyer zong het in 1975. Hij was 25 jaar zanger bij het VARA Dansorkest, dat iedere zaterdag op de radio was te horen, met als dirigent Charlie Nedepelt en als presentator Joop Smits. In het dagelijks leven runde hij een dancing en was hij diamantslijper. Hij werd maar 50 jaar. Uit 1965 komt het prachtige nummer Until It's Time For You To Go. Het werd geschreven en wordt hier gezongen door Buffy St. Marie. De Four Pennies hadden er later dat jaar een hit mee.

is The Minute You're Gone van Cliff Richard. Het werd opgenomen met een paar andere titels om meer voet aan de grond te krijgen in de Verenigde Staten. Het was ook de eerste plaat waarop The Shadows niet meespeelden. Wel kun je The Anita Kerr Singers horen in de begeleiding. De doorbraak kwam echter niet, maar in de UK kwam het op 1.

Zijn er nog mooiere nummers over de tijd geschreven dan Time in a Bottle van Jim Croce? Vast niet. Het stond op zijn album You Don't Mess Around With Jim. Na zijn dood in een vliegtuigongeluk werd het in 1973 op single uitgebracht. Hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machtelt en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machtelt@veluwefm.nl. We gaan eruit met As Time Goes By door het orkest van Mantovani. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de drone-aanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
2: Israël heeft maar geen antwoord op de drones van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
1: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2 uur vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Bij een vestiging van Cerelo aan de Klaverkamp in Ermelo heeft maandagavond korte tijd brand gewoed. De brand brak rond 11:45 uit in een ruimte van het pand. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Ook is onduidelijk of sprake is van schade of gewonden. De brandweer voerde controles uit in het gebouw en ventileerde het pand. Op de A28 bij Putten heeft maandagavond een ongeval met letsel plaatsgevonden. Hulpdiensten zijn uitgerukt nadat rond 7:15 een melding binnenkwam bij de meldkamer. Het gaat op de A28 vaak om aanrijdingen waarbij de weg tijdelijk deels wordt afgesloten en verkeer hinder ondervindt, met vertraging als gevolg. Over de toedracht van het incident, het aantal betrokken voertuigen en de ernst van het letsel is nog geen nader informatie bekendgemaakt. En tot slot, in Biddinghuizen kwamen tijdens het Pinksterweekend ruim 60.000 christenen bijeen voor de jaarlijkse conferentie Opwekking op het terrein van Walibi Holland. Bezoekers namen deel aan kerkdiensten, seminars en gezamenlijke zangbijeenkomsten. Een van de grootste onderdelen van het festival was de traditionele sing-in, waarbij duizenden bezoekers gezamenlijk christelijke liederen zongen onder begeleiding van een band. Ook de campings rond het evenement waren volledig uitverkocht met zo'n 25.000 bezette plaatsen. Om de grote bezoekersstromen te verwerken werden extra vervoersmaatregelen getroffen, waaronder pendelbussen van en naar het festivalterrein. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe
0: FM. Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten, van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
6: Dit is Veluwe FM.
7: Samenstelling en techniek, Bob.

0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

het nieuws uit de regio en de beste muziek van toen en nu. Voor Ermelo en Putten. Dit is het groene hart van je radio. Veluwe FM.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas laat achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
2: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn er heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten. En de begeleidster was helaas overleden. Dus er waren ook geen documenten die we konden checken op dat moment.
1: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
3: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
1: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten. Van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
6: Dit is Veluwe FM.
7: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.
8: Zet je radio hard. Want dit is het tweede uur.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Dit is Veluwe FM.

Het nieuws uit de regio en de beste muziek van toen en nu. Voor Ermelo en Putten. Dit is het groene hart van je radio. Veluwe FM.

0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

106.1. In Ermelo op FM 105.0. 93.1 FM op de kabel. Dit is het groene hart van je radio.

In Putten op 106.1. In Ermelo op 105.0. En op de kabel op 93.1. Dit is het Groene Hart van je radio. Veluwe FM.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. En volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In de Bilt werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. Dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen is opnieuw een vrij zonnige dag, maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. Dierencentrum De Ark in Harderwijk heeft maandag het 55-jarige bestaan gevierd. Het centrum bestaat sinds 1971 en houdt zich bezig met de opvang, verzorging en herplaatsing van dieren uit de regio Noordwest-Veluwe. In de afgelopen decennia groeide De Ark uit tot een regionale organisatie voor dierenwelzijn en dierennoodhulp. Jaarlijks worden duizenden dieren opgevangen, waaronder honden, katten, vogels en konijnen. Het centrum werkt daarbij samen met de dierenambulance voor de opvang van gewonde, gevonden en achtergelaten dieren. Een motie van Harderwijk Anders om vast te leggen dat de gebruiker betaalt bij onder meer parkeren is door een meerderheid van de gemeenteraad verworpen. De motie kreeg steun van D66 en Pro Harderwijk, maar haalde met 10 stemmen voor en 19 tegen geen meerderheid. Volgens indiener Tim Smit-Brouwer moet het parkeerbeleid duidelijk en transparant blijven met inzicht in kosten en gevolgen voor diverse groepen parkeerders. Hij waarschuwde dat een systeem met gratis uren kan leiden tot verschuiving in parkeergedrag en hogere kosten elders in het systeem. Meerdere partijen vonden de motie momenteel overbodig omdat er nog geen concreet voorstel over parkeerbeleid ligt. Ook het college stelde dat besluitvorming hierover nog niet aan de orde is. En tot slot, op de A28 bij Putten heeft maandagavond een ongeval met letsel plaatsgevonden. Hulpdiensten zijn uitgerukt nadat rond 7:15 een melding binnenkwam bij de meldkamer. Het gaat op de A28 vaak om aanrijdingen waarbij de weg tijdelijk deels wordt afgesloten en verkeer hinder ondervindt, met vertraging als gevolg. Over de toedracht van het incident, het aantal betrokken voertuigen en de ernst van het letsel is nog geen nader informatie bekendgemaakt. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friezen schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friezen spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden, waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.